0: een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Drie uur HF Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: 3 uur Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

because my dreams are bursting at the seams.

0: DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen. Morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelden gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijke de geraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Voorlopig hebben we nog met wisselvallig en fris weer te maken in Lelystad. Vandaag begint best aardig met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking echter toe. In de late middag en avond regent het van tijd tot tijd. Voor de regen uit wordt het hooguit 17 graden bij matige zuidwestenwind. Vannacht 12 graden en soms nog nat. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Zo nu en dan regent het nog. De wind die blijft nog steeds aanwezig. Wel komt de temperatuur een graadje hoger uit. In het weekend wordt het door een westen tot noordwestenwind weer een fractie frisser. Er zijn droge momenten met soms zon, maar er is ook nog kans op een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen, morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelt de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijke de gewraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: Het is vandaag tamelijk somber in Lelystad en soms ook regenachtig. Met een beetje geluk blijft het vanochtend vaker droog en is mogelijk de zon even te zien. Bij een matig tot vrij krachtige westelijke wind wordt het vanmiddag 19 of 20 graden. Daarmee is het een fractie milder dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend hebben we te maken met een stevige westen tot noordwestenwind en die blaast frisse lucht over onze stad. Daardoor wordt het hooguit 17 graden. We hebben zaterdag nog met veel bewolking te maken en soms wat regen. Zondag blijft het nagenoeg droog en breekt de zon nu en dan door. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Zwolle, 7 kilometer file tussen Afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwind naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Partyplayers is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:15 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 21:30 werd het sein brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen. Daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op geslag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. En meer erover is te vinden op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag tamelijk somber in Lelystad en soms ook regenachtig. Met een beetje geluk blijft het vanochtend vaker droog en is mogelijk de zon even te zien. Bij een matig tot vrij krachtige westelijke wind wordt het vanmiddag 19 of 20 graden. Daarmee is het een fractie milder dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend hebben we te maken met een stevige westen tot noordwestenwind en die blaast frisse lucht over onze stad. Daardoor wordt het hooguit 17 graden. We hebben zaterdag nog met veel bewolking te maken en soms wat regen. Zondag blijft het nagenoeg droog en breekt de zon nu en dan door. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Al de hele nacht rij ik door. Mijn handen worden klam aan het stuur. In mijn hoofd hoor ik een stem die me bijna gek maakt. Het is mijn liefje die me zegt dat ze me nodig heeft. Als zij zich eenzaam voelt en het wordt haar allemaal te veel, dan stuurt ze me een denkbeeldig telegram. Eigenlijk hoeven we elkaar dan niets meer te zeggen, want wij hebben onze eigen lange afstandsliefde. Het is 16:30 en ik ga een tandje harder. Op de radio speelt een oud vergeten liedje van Brenda Lee. Terwijl de lange rechte weg voor me me bijna hypnotiseert en er aan de horizon alweer een zonsopgang gloort. Als ik me eenzaam voel en ik alles goed zat ben, dan troost zij me weer met haar zegen van boven. Wij hebben helemaal geen geschreven brieven nodig. En nu moet ik gaan opletten, even langzamer rijden, want ik ben er bijna. Nog één auto inhalen. Mijn voorliggers gaan langzamer rijden. Nog even en ik ben weer thuis. De radio speelt nog steeds dat vergeten liedje, waarna de nieuwslezer zijn laatste nieuwtjes leest en aftaait. En daarna ben ik echt helemaal alleen in mijn wagen. Maar via mijn eigen lange afstandsliefde heb ik toch mijn lijntje met mijn meisje thuis. Zonder dat lijntje zou ik het in deze lange nachten niet redden.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waarschuwing naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Partyplayers is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:45 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 9:30 werd het zijn brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen. Daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op gezag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. En meer erover is te vinden op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag tamelijk somber in Lelystad en soms ook regenachtig. Met een beetje geluk blijft het vanochtend vaker droog en is mogelijk de zon even te zien. Bij een matig tot vrij krachtige westelijke wind wordt het vanmiddag 19 of 20 graden. Daarmee is de fractie milder dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend hebben we te maken met een stevige westen tot noordwestenwind en die blaast frisse lucht over onze stad. Daardoor wordt het hooguit 17 graden. We hebben zaterdag nog met veel bewolking te maken en soms wat regen. Zondag blijft het nagenoeg droog en breekt de zon nu en dan door. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwind naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Partyplayers is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:15 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 21:30 werd het sein brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen. Daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op gezag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. En meer erover is te vinden op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag tamelijk somber in Lelystad en soms ook regenachtig. Met een beetje geluk blijft het vanochtend vaker droog en is mogelijk de zon even te zien. Bij een matig tot vrij krachtige westelijke wind wordt het vanmiddag 19 of 20 graden. Daarmee is de fractie milder dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend hebben we te maken met een stevige westen tot noordwestenwind en die blaast frisse lucht over onze stad. Daardoor wordt het hooguit 17 graden. We hebben zaterdag nog met veel bewolking te maken en soms wat regen. Zondag blijft het nagenoeg droog en breekt de zon nu en dan door. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Lelystad.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwind naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Party Players is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:45 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 21:30 werd het sein brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen. Daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op geslag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. En meer erover is te vinden op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag tamelijk somber in Lelystad en soms ook regenachtig. Met een beetje geluk blijft het vanochtend vaker droog en is mogelijk de zon even te zien. Bij een matig tot vrij krachtige westelijke wind wordt het vanmiddag 19 of 20 graden. Daarmee is het een fractie milder dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend hebben we te maken met een stevige westen tot noordwestenwind. En die blaast frisse lucht over onze stad. Daardoor wordt het hooguit 17 graden. We hebben zaterdag nog met veel bewolking te maken en soms wat regen. Zondag blijft het nagenoeg droog en breekt de zon nu en dan door. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoord staat 8 kilometer file. De vertraging is meer dan een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoord. Door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur. En veel vertraging daardoor op de A50 richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwink naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Partyplayers is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:15 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 21:30 werd het sein brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen en daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op gezag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. Meer erover is te vinden op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Nu en dan is het regenachtig en met 15 of 16 graden fris. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend trekken opnieuw veel wolkenvelden over, maar er is nu en dan ook ruimte voor de zon. Vooral zaterdag valt nog wat lichte regen, zondag blijft het nagenoeg droog. Door een matig tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind is het een fractie frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht zijn twee rijstroken dicht bij Knoopend Grijsoord door een ongeluk met onder andere twee vrachtwagens. Tussen Knoopend Velpbroek en Grijsoord staat het helemaal stil over 11 kilometer. Veel vertraging dus. En daardoor ook op de A50 vanuit Apeldoorn een file tussen afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg staat het stil over 6 kilometer. Op de N325 Velpenbroek richting Nijmegen 5 minuten vertraging bij Westervoort en 20 minuten op de N785 Velp Arnhem tussen afrit Terlet en de N224 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioLelystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen Duiven en Knoopend Grijshoord. Door een vrachtwagenongeluk is de rechterrijstrook dicht. Veel vertraging. Daardoor op de A50 Apeldoorn-Arnhem bijna een half uur vertraging tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. 8 kilometer file. En 310 Elburg-Arnhem tussen Otterlo en Arnhem 2 kilometer file. Op de N785 Velp-Arnhem bij de N224 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwind naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Partyplayers is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:15 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 21:30 werd het sein brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen. Daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op gezag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. En meer erover is te vinden op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Nu en dan is het regenachtig en met 15 of 16 graden fris. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend trekken opnieuw veel wolkenvelden over, maar er is nu en dan ook ruimte voor de zon. Vooral zaterdag valt nog wat lichte regen, zondag blijft het nagenoeg droog. Door een matig tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind is het een fractie frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Barneveld en Amersfoort Noord, 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er staat een auto stil, die blokkeert de rechte rijstrook. De A6 Lelystad-Emmeloord is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Kampen en Zwolle. A12 Duitse grens Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk 9 kilometer file. Flink wat vertraging, maar de weg is weer vrij. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Afrit Zwifterband 3 kilometer file. Kwartier vertraging. 6 kilometer file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort-Noord. De rechter rijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Os 11 kilometer langzaam rijden tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwind naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende dat onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Party Players is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:15 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 21:30 werd het sein brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen. Daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op gezag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. Meer erover is te vinden op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Nu en dan is het regenachtig en met 15 of 16 graden fris. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend trekken opnieuw veel wolkenvelden over, maar er is nu en dan ook ruimte voor de zon. Vooral zaterdag valt nog wat lichte regen. Zondag blijft het nagenoeg droog. Door een matig tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind is het een fractie frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het al vroeg druk op de weg. Er zijn ook problemen op de A6 bij de Ketelbrug. Van Lelystad naar Emmeloord heb je tussen Lelystad en Urk nog 10 minuten oponthoud. De andere kant op staat daar ook nog 4 kilometer file door de problemen met de slagbomen. De A50 van Arnhem naar Ostaai, een kwartier in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Van Emmeloord naar Zwolle heb je ook een kwartier oponthoud op de N50. Dat is tussen Ens en Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50. Het is druk van Arnhem naar Os tussen Renkum en Ravenstein. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. En op de A325 vanuit Nijmegen sta je 10 minuten in de file tussen Elden en Westervoort. Verder sta je ook zo'n 10 minuten vast op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwind naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Partyplayers is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 5:45 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 9:30 werd het sein brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen. Daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op gezag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. Meer erover is te vinden op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Nu en dan is het regenachtig en met 15 of 16 graden fris. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend trekken opnieuw veel wolkenvelden over, maar er is nu en dan ook ruimte voor de zon. Vooral zaterdag valt nog wat lichte regen, zondag blijft het nagenoeg droog. Door een matig tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind is het een fractie frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A325. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je daar bij Westervoort 10 minuten op onthoud. Van Arnhem naar de Duitse grens sta je ook 10 minuten vast tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is 20 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je 10 minuten in de file tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn is de vertraging een kwartier tussen Baarn en Barneveld. Het is ook druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Harderwijk heb je 20 minuten oponthoud. En verderop, voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle, is de vertraging een kwartier. Verder staat het behoorlijk vast op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Vertraging is daar bijna 40 minuten. En op de A325 sta je 10 minuten in de file van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook een aantal auto's is in beslag genomen. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Ook komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten. En moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. En ook vanavond kan er nog wat regen vallen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwind naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd en bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Partyplayers is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:15 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 9:30 werd het sein brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen en daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op gezag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. Meer erover is te vinden op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Nu en dan is het regenachtig en met 15 of 16 graden fris. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend trekken opnieuw veel wolkenvelden over, maar er is nu en dan ook ruimte voor de zon. Vooral zaterdag valt nog wat lichte regen, zondag blijft het nagenoeg droog. Door een matig tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind is het een fractie frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag staan er een paar flinke files. Vooral op de A50 is het aansluiten. Van Arnhem naar Zwolle heb je een kwartier oponthoud tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En van Arnhem naar Os staat file tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar heb je al met al ruim een uur tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld. Daar moet je rekening houden met zo'n 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat 10 minuten in de file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord, tussen Lelystad en de afrit Zwifterband. Verder is het druk vanmiddag op de A50. Van Arnhem naar Zwolle sta je 20 minuten vast tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En ook van Arnhem naar het zuiden staat het vast tussen Renkum en Ravenstein. En ook daar heb je 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio
2: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwind naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Partyplayers is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:45 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 21:30 werd het zijn brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen en daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op gezag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. Meer erover is te vinden op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Nu en dan is het regenachtig en met 15 of 16 graden fris. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend trekken opnieuw veel wolkenvelden over, maar er is nu en dan ook ruimte voor de zon. Vooral zaterdag valt nog wat lichte regen, zondag blijft het nagenoeg droog. Door een matig tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind is het een fractie frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, dus langzaam maar zeker worden de files wat korter. Op de A12 sta je nog wel een kwartier in de file van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Iets verderop heb je ook nog vertraging bij Zevenaar. Daar heb je 20 minuten op onthoud, dus ook richting de Duitse grens. Op de A50 is het nog druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat nog file tussen Lelystad en de afrit Urk. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden vrij snel korter, maar op de A50 van Arnhem naar Os, daar heb je nog een kwartiertijdverlies tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Directeur Tanja Boeien van jeugdzorgtoewijzer JEL is ontslagen. Uit het externe integriteitsonderzoek tegen haar is een waar schrikwind naar voren gekomen, dus de gemeente, die zelfs aangifte van strafbare feiten overweegt. Boeien was hangende het onderzoek al geschorst. Nu blijkt dat ze op een grove manier medewerkers en anderen heeft geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet, aldus wethouder Tjeerd van der Zwan. Medewerkers werden onder druk gezet om andere organisaties in de zorgketen zwart te maken en de samenwerking met hen te frustreren. Ook werden medewerkers op kantoor via camera's in de gaten gehouden en mogelijk afgeluisterd. De gemeente zal de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern, concludeert Van der Zwan. JEL, Jeugd Lelystad, is een zelfstandige organisatie, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Het gebouw van Partyplayers is gisterochtend volledig afgebrand. Het was sinds kort niet meer in gebruik. De paardenclub is begin deze maand gestopt en de gemeente heeft het gebouw gekocht om woningbouw mogelijk te maken in het gebied, terrein Kofschip. Het vuur werd rond 17:15 ontdekt en was er meteen zo fel dat de brandweer assistentie inriep uit omringende plaatsen en zich beperkte tot het tegengaan van overslaan naar de omgeving. Een bijkomend probleem was het tekort aan brandkranen met voldoende druk. Uiteindelijk werd water aangevoerd uit een nabijgelegen vijver langs de spoordijk. Er was veel rook, maar doordat er toen nog weinig wind was, ging die recht omhoog en veroorzaakte geen problemen voor de omgeving. Er ontplofte nog een gasfles en daarvan waren er meer in het pand, maar niemand raakte gewond. En rond 21:30 werd het sein brandmeester gegeven. We blijven nog even bij die brand. Daar is asbest bij vrijgekomen. Daarom werd de directe omgeving afgesloten. Maar de gezondheid van omwonenden is niet in gevaar, zei de gemeente in de loop van de middag op gezag van de brandweer. En wie toch weggewaaide brandresten in de tuin vindt, mag die met handschoenen zelf opruimen. En meer erover is te vinden op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Nu en dan is het regenachtig en met 15 of 16 graden fris. Vanavond en vannacht is het soms nog druilerig en daalt de temperatuur naar een graad of 14. In het weekend trekken opnieuw veel wolkenvelden over, maar er is nu en dan ook ruimte voor de zon. Vooral zaterdag valt nog wat lichte regen, zondag blijft het nagenoeg droog. Door een matig tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind is het een fractie frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat nog in een lange file op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk. Want daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is nog een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Welkom hier. Ja, daar zijn we, dames en heren. Van harte welkom hier bij Jordaan in de Polder. Live vanaf de Meent, waar we zojuist gestart zijn. Of niet, Jeroen?
5: Na een mooie lange opbouwperiode ons plaatselijke studiootje gemaakt. En ja, we zijn er helemaal klaar voor. We horen Danny Braaf op de achtergrond al Pablo afkondigen en het publiek verwelkomen.
4: Ja.
5: En
4: daar gaat hij.
5: We gaan los.
4: We gaan los. De allereerste artiest is nu los. Glenn Palm hebben we vandaag
6: Glenn
4: hier staan.
6: Ja, Glenn Palm, die mag beginnen.
4: Maar waar kennen we Glenn Palm van dan?
6: Ja, we kennen, die start als student al als zanger bij Molle Jan. Hè. Daar komen heel veel artiesten vandaan die volkszanger zijn.
4: Ja. Yeah.
6: En hij mag het eerste half uur aftrappen.
4: Heerlijk.
6: En hij is al begonnen. En mensen gaan meteen ook dansen. En het is meteen een feestje.
5: Ja, we gaan helemaal los. Ik kan hier zo'n klein beetje tussen de hekken doorkijken. Het plein staat ook wel aardig vol. Het balkon zit vol. Het staat gewoon gerand voor een feestje.
4: Hey, maar voordat we gaan beginnen, is het misschien een idee dat we een klein voorstelrondje doen. Want achter de knoppen hebben we René Pol.
5: Ja. Zoals altijd.
6: Hij
5: schuift liever knoppen dan dat hij wat zegt, volgens mij.
4: Dan hebben we... Naast mij staat Heidi Smit. Heidi, goedenavond.
7: Hey, hallo jongens.
4: Wat leuk dat je er ook bij bent.
7: Ja, ik ben zo blij als een klein kind, want ik hou hier zo van. Zo'n groot feest.
4: Ja,
7: dat
4: leuk,
7: wij
4: hè?
7: Daar mogen bij zijn als Radio Lelystad.
4: Gaaf, hè?
7: Echt heel gaaf. Ja.
4: Jeroen Kleijheg, goedenavond.
5: Ik zeg een hele goede avond.
4: Jij gaat vanavond weer de artiesten ook een beetje tackelen, hè, zodat ze naar hier kunnen komen.
5: Ja, nou ja, tackelen. Ik pak ze gewoon op. Ik zet ze neer. Hier.
4: Ja.
7: Daar ben jij sterk genoeg voor.
5: Ze hebben geen
4: keus. En dan hebben we ook nog Marcel Drubbel. Hij staat op dit moment buiten. Kom even binnen, Marcel, want we zijn heel benieuwd. Want jij bent met
8: ik versta jullie niet zo.
4: Jij bent met je telefoon heel erg druk bezig. Wacht eventjes, hij zet even een koptelefoon op. Jij bent met je telefoon heel druk bezig. Jij doet geloof ik ook een beetje met social werk, hè, vanavond.
9: We proberen de socials een beetje bij te houden. Niet te veel, want anders word je helemaal gek. Dat weet ik uit ervaring.
4: Ja.
9: Maar we proberen jullie mee te nemen vanavond. Dus hou ook onze Insta en Facebook in de gaten.
4: Kijk, dat wordt helemaal gezellig.
5: Te gek.
4: Hé jongens, en dan hebben we natuurlijk ook nog Megan. Megan zit hier achter.
10: Hey, hallo. Hi, ja.
4: Megan de stagiair. Ja.
10: Yes. Ja, mijn eerste keer. Ik heb er hartstikke veel zin in.
4: Ja, dit is toch een... als je toch stage mag lopen en zo'n evenement
10: zeker
4: mag pakken.
10: Ik ben heel blij dat ik erbij mag zijn.
4: Wat leuk. Nou, we gaan er een feestje van maken. En met z'n allen, en met de mensen thuis, hè. Leuk is dat. Dat ze ook de hele avond thuis kunnen blijven luisteren. Tot een uurtje of 12:30. En dus ja, je kan de hele avond erbij blijven. Maar laten we vooral even gaan luisteren. Want hier is, dames en heren, Glenn Palm.

Jordaan in de polder. We zijn officieel geopend. Hier weer de piep. Wie is er allemaal verliefd, jongens? Wie is er met zijn geliefde gekomen? Leg weer hand op de schouder van je buurman of buurvrouw. En schuifel even mee de gang. Oh, ik ken jou jaren, maar iedere dag vraag ik jou zo lang als het mag. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Liefde ontwaakt als een hooglijnd vuur, maar zonder jouw hand gaat het uit om den duur.

dames en heren, Filoetje Palm. Zijn we er klaar voor, Lelystad? Eén hand de lucht in, dan gaan we. Links, rechts.

0: Live bij Jordaan in de Polder, dames en heren. Hier op, op de Meent. De Meent, moet ik zeggen. En ondertussen komt de organisatie bij ons binnen. Want die hebben ontdekt dat hier een bak staat met snoepjes.
1: Hartstikke die!
2: Oh jongen, ook zo, Dennis, ook zo zijn hard ze lekker.
0: Dennis, zijn ze ook lekker, de snoepjes, of niet? Ja? Ja, Gino, jij had de banaan te pakken, hè?
1: Ik had een banaan te pakken.
0: Ja, hij staat
1: ik
0: hard.
1: Ik heb een banaan.
3: Dat is voor mij. Ik hoor helemaal niks.
1: Ik oh, wel.
0: Deze is van jou. Ja. Hoor je dat?
1: Nee. Hallo?
0: Nog niet? Nu?
3: Ja, nu is het veel beter.
1: Oh, ja, maar wij niet, hoor.
3: Ik heb een gehoorprobleem.
1: Hibbelibie, bam, bam, bam. Nee, ik sta echt hoog op de berg.
0: Maar hoe gaat het, jongens? Het terrein is open.
3: Het terrein is open.
0: Ik zie allemaal hoedjes. Hoe zit dat precies?
1: Nou, kijk, die hoedjes die zijn gesponsord.
0: Ja.
1: Door de eigenaar van, jawel, daar komt-ie. De lamme, jammer. En het is echt waar. Want Tres Tappas is ook van hem.
0: Ja.
1: Dus Tres, die had hoedjes gemaakt. Andere kant Jordaan de Polder.
0: Ja.
1: En super gewild. Iedereen wil zijn hoedje kopen.
0: Ja.
1: Ik heb ze gratis gehad, dus ik koop ze nu voor een joetje. Dat is lekker.
0: Hey, nou, wil jij het nog één keer met ons hebben over die vrijdagkaarten?
1: Nou, die vrijdagkaarten die zijn op.
0: Ja.
1: Heel lang al. Je had 6 maanden tijd om ze te kopen.
0: Ja.
1: En heb je ze nu niet, kan je volgend jaar keer kopen alvast.
0: Nu al?
1: Ja, nu al. Dat maakt niet uit waar je ze koopt. Maar je kan ze al kopen, bestellen.
0: Ja.
1: Via www.radiolelystad.nl.
0: Ja.
1: Kun je gewoon bestellen. Ik plaats ze. Nee.
0: Optie 3.
1: Nee, maar zonder dolle. Weet je, die kaarten, je hebt 6 maanden de tijd gehad om ze te kopen.
0: Ja.
1: En er zijn een maand voor tijd uitverkocht voor de vrijdag.
2: Ja. Lekker zeg. En zijn er nou nog steeds mensen die naar binnen willen zonder kaartje?
3: Nou ja, zonder kaartje. Ze proberen de hele dag of alle week alweer kaarten her en der te krijgen. Zijn er niet. Ja, dan zal er een vals kaartje verkocht worden. Ja, nee, ja, voor ons niet. Het is als wij een maand van tevoren uitverkocht zijn en het weten ze.
0: Ja.
3: Ja, dan moet je niet. En ook in onze intieme kring, hoor. Dat ze dan te lang wachten. En vandaag krijg ik nog een appje van iemand. Ik noem geen naam. Nou, ik kan toch. Heb je nog een kaartje? Kom op.
0: Ja.
3: Je weet toch wel dat je maandenlang...
2: Het is op, man.
3: Dus en helemaal in je eigen kring is het toch mooi als mensen een kaartje kopen.
0: Ja, hey, en Gilles, hoe is het nou? Kijk, die hekken zijn om 5 uur open gegaan. Dat plein begint nu helemaal mooi vol te stromen. Ja, is dit iets waarvan je denkt, yes, het is gelukt?
3: Nou ja, weet je, wij weten natuurlijk al van tevoren dat het uitverkocht is, hè, vandaag. Ja. Maar hoe komt die stroom? Komen ze al vroeg? Komen ze pas om 8 uur? Het weer speelde natuurlijk ook met parten.
2: Nog steeds.
3: We hebben de hele week toch een beetje fingers crossed van wat gaat het gebeuren?
0: Ja.
3: Uiteindelijk viel dat heel erg mee, de hele dag al. En je kon zelfs in je t-shirtje lopen vandaag.
0: Ja.
3: Ja, weet je, er komt er nog wat, komt er nog wat. Het is niet anders, weet je. We kunnen er niks aan doen. Maar er zijn nog echt al heel veel mensen binnen. Het is net 7:30.
0: Dat is goed, hè?
3: Ja, is heerlijk. Goed gevoel geeft dat.
0: Maar
3: ja,
0: dat is ook weer nieuw, hè?
3: Mensen komen vroeg.
0: Nog vroeger komen.
3: Vroeg. Ja.
0: Maar dit is ook een klein beetje omdat jullie daarop geattendeerd hebben, jongens. Kom op tijd, want alle jaren staat hier een enorme rij, zeg maar, over dat plein heen om binnen te komen.
3: Ja, we hebben het natuurlijk vorig jaar was het ook heel erg goed. Ondanks dat hitteprotocol, weet je wat er was.
0: Ja.
3: Maar het jaar daarvoor was er ook regen tot 8 uur op de zaterdag. En daarna kwam pas iedereen. Nou, ze stonden vanuit, hoe heet het daar, de Delta. Vanuit
0: het horecapleintje. Ja, je precies.
3: Jeetje, man. Hij zei, komt goed, Giro, komt goed. Ik zeg, moet het allemaal nog naar binnen, weet je wel.
0: Ja.
3: Maar nee, vandaag ook, je ziet, er zijn amper rijen. Het is goed gestructureerd. We hebben goede mensen aan de deur staan. De scanners werken. We hadden even paniek. En dan gaat het echt even paniek. Nee, de scanners werken. Maar ja, het loopt. Barren lopen. Het is lekker dat het langzaam maar vol loopt. Dan kunnen ze een beetje draaien.
0: Ja.
3: Dat je niet in één keer die buts hebt. Ja, een beetje inwerken. Dus vooralsnog zijn we gelukkig. En gaan we ervoor.
0: En Dennis, ik zag een berichtje over niet met paraplu's. Maar hoezo mag je geen paraplu mee? Hoe werkt dat?
1: Nou, wij vinden altijd lekker als mensen nat worden. Nee. Dus weet je, je kan... rustig. Ja, je kan, weet je, het probleem is dat je... kan je als slagwapen gebruiken. En,
3: dat is gewoon irritant.
0: Ja. Ja.
3: Mensen met zo'n ding en dan gaan ze hem uitwaaien. En het is gewoon niet nodig.
1: Kan jij niks zien?
0: Nee, nou, ik zie sowieso niks, want ik ben 1,10. Die komt niet boven iedereen uit, weet je wel, dus...
1: Hé, hey, maar we gaan wel wat artiesten naartoe trekken, neem ik aan, toch?
0: Dat heel graag zelfs.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Maar genoeg cherries, hè?
0: Als er maar genoeg snoepjes over blijven.
3: Ik ga er even tussenuit.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel, jongens. Een heel fijne avond en succes met jullie allereerste avond, 1 van 2.
1: Lekker, jongens.
0: We gaan een feestje van maken.
1: Hartstikke lief.
0: Komt helemaal goed. Ondertussen zie ik Pablo binnenkomen lopen. Pablo, heb je even tijd voor ons? Kijk, hij komt aan. Hij pakt gelijk eventjes de microfoon. Yo. Pizza, lekker. Jij mocht de avond... Waarom pizza?
4: Ik heb net lekker pizzaatje gegeten.
0: Maar
4: die banaantjes zien er ook aantrekkelijk uit.
2: Mag je even pakken op de snoepjes?
4: Ja, misschien zo.
0: Jij mocht hem openen.
2: Ja, tuurlijk, zoals altijd.
0: Zoals altijd.
2: Is gras groen?
0: Ja.
4: Ja, ik heb er net eentje al op, maar ik onthoud het.
0: Staat op zijn rider ook.
4: Ja, mijn rider ook.
0: Twee.
4: Ja.
0: Twee bananen. Ja. Maar goed, jij opent ieder jaar. Wordt het dan ook een normaal of dat niet?
4: Het is zo normaal dat ik eigenlijk niet... Ik ga hier gewoon naartoe en ik weet eigenlijk niet eens wanneer ik moet draaien.
0: Oh.
4: Zo normaal is het. Ik weet het gewoon niet. Ik kom hier naartoe met mijn USB en mijn tassie. En dan ben ik hier en dan zie ik hier wel hoe laat ik moet draaien.
5: 9:30.
4: Ja, 9:30 weer. En daarna nog een keer.
5: Zijn sommige mensen die schrijven dingen op.
4: Ja, ja. Maar ik weet dus gewoon niks. Dus zo normaal is het.
0: Het is
4: ik ben ook op mijn fiets, hè. Ik ben ook gewoon op de fiets.
0: Ja, ja, ja.
4: Staat hier gewoon, hè. Altijd.
0: Echt een thuiswedstrijd.
4: Ja, echt geweldig. Ja, ja, ik was afgelopen week nog in Montfoort. Nou ja, dan
2: ben je... Dat is lastig op de fiets.
4: Ja, daarom. Dus dan heb je nog een beetje pech onderweg. Een beetje wegwerkzaamheden. En dan ben je een uur en een kwartier later pas thuis.
5: Ja.
4: Ja. Dus
5: je kan beter in Lelystad optreden.
4: Ja, vind ik leuker. Ja, maar je moet ze wel krijgen, die boekingen natuurlijk. Dus ja, dat is altijd weer.
0: Hey, jij staat dan als DJ, je opent hem, zeg maar.
4: Ja.
0: Je mag ook zo tussendoor, mag je ook nog een keer. En je sluit hem dan geloof ik bijna af, hè? Vlak voor het einde, geloof ik.
4: Ja, dacht ik.
0: Merk je dan in je set, zeg maar, heel erg verschil? Dus dat je bij binnenkomst heel andere muziek moet draaien dan aan het einde bijvoorbeeld?
4: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, er zit natuurlijk een soort van opbouw in, hè? Dus in het begin draai ik gewoon heel rustig. Kijk, iedereen komt binnen. Iedereen komt net van zijn werk. Het is vrijdag. Iedereen moet nog even wat eten misschien. Even muntjes halen. Ja, dan is het begin heel anders dan om 11:30 dat het echt wel feest moet zijn, zeg maar, weet je wel.
0: Dus vanavond gaat het weer helemaal los.
4: Bedoel je ik of het weer?
0: Nee, jij.
4: Ja.
0: Het weer maakt niet uit, hè?
4: Nee, het weer maakt niet
0: als
4: uit.
0: Als ze er zijn ze er,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, zo is het. Idee. En als ze er niet zijn, dan gaan we ook los.
0: Maar heb je speciaal regeliet erin zitten? Dat als het, zeg maar... It's raining cats and dogs. Als dat het geval is, dat je dan gewoon zegt... Oh, dan start ik die en dan doet iedereen sowieso mee. En dan heb je een regen liedje.
4: It's raining, man. Halleluja. Ja, nee, maar kijk, dat is gewoon altijd... dat is gewoon... Je kan wel zeggen, ja, dan gaat iedereen meedoen. Ja, dat kan. Ja, follow the leader zal vast wel wat doen. Weet je wel. Maar... Ja.
0: De grootste Polonaise van Nederland.
4: Ja, nou ja, kunnen best. Ik weet niet wat dat is. Daar heb ik laatst serieus wel aan zitten denken van. Ik zag die oude filmpjes nog van het oude terrein.
0: Ja, ja.
4: En toen zag ik dat er daar een hele grote Polonaise had. Ik op heb je even voor mij. Ja, heel leuk.
0: Kun je die vanavond niet even voor ons erin knallen?
4: Ja, tuurlijk. En voor mezelf ook. Bloedje gezellig, toch? Ja, ik vind dat leuk.
0: Oh, dat lijkt me leuk. Ja. Dat gaan we proberen.
4: We hebben Fransie trouwens hier nog nooit gezien, hè? Fransie is hier nog nooit geweest. Volgende die hier nog nooit is geweest. Jan Smit is hier nog nooit geweest. Jeroen van der Boom is hier volgens mij nog nooit geweest.
0: Ja.
4: En Sean de Bever nog nooit hier geweest.
5: Nee.
4: Ik noem maar even gewoon een paar naampjes.
0: Paar typisch
4: van Islam.
0: Maar wat is wel, want kijk, jij bent DJ en we hebben toch nog even een minuutje. Het is wel leuk dat de line-up, kijk, die is bekend, hè, bij de mensen. Ja. Wij zien nu ook de wat jongere generatie levensliedartiesten.
4: Ja.
0: Dus ik zie ineens een Sven Versteeg hier staan.
4: Ja.
0: Ik zie ineens een Monique Smit op de line-up. Ja. Dat is toch gaaf dat die nieuwe generatie er ook mee komt, of niet?
4: Ja, dat vind ik geweldig. Klinkt misschien een beetje raar, maar helemaal het Nederlandse lied. Ik heb net echt letterlijk alleen maar Nederlandse liedjes gedraaid in het voorstukje.
0: Yeah.
4: Echt alleen maar, dus niet per se alleen maar echt Amsterdams, maar echt alles Nederlands.
0: Yeah.
4: En dat, ja, kijk, ik ontkom er niet aan dat ik zometeen ook wel een beetje wat anders moet gaan doen. Want dat heeft deze zanger bijvoorbeeld ook al gedaan en die heeft ook bijvoorbeeld Sweet Caroline gedaan. Mm-hmm. Dus ik ontkom er niet aan, maar ik probeer het zoveel mogelijk als ik kan, probeer ik het Nederlands te houden.
0: Ja. Ja. En dat snap ik. En terecht ook.
4: Ja, dat is een beetje... Dat is mijn, en, maar dat hangt ook weer af van die sfeer. Wat moet er gebeuren?
0: Kijk je daarnaar?
4: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Hoe reageren ze op een liedje?
4: Ja, tuurlijk. Dat is mijn werk, ja. Dat is, maar ja, dat is heel raar. Dat is een soort zesde zintuig of zo die bij mij dan aangaat.
0: Ja.
4: En dan zie ik dat en denk ik, oké, ik ga die kant op of ik ga dat doen. Maar dat blijft altijd heel lastig, hoor. Het is gewoon lastig. Ik denk, als ik het hier kan... Ja. Dan kan ik het op een bruiloft ook. En daar is het 100 keer zo moeilijk.
0: Want?
4: Ja, daar heb ik maar 60 mensen voor mijn neus of 70.
0: Ze zijn heel dichtbij ook.
4: En die mensen, die hebben geen kaartje gekocht.
0: Oh ja.
4: Dus die mensen zitten niet opgesloten in een hek.
0: Ja.
4: Nee. Terwijl, dan moet ik die mensen, moet ik het leuk gaan maken. Die mensen zijn net getrouwd en dan willen ze met vrienden willen ze feesten. En dat is veel moeilijker dan hier. Want hier... hier heeft iedereen al een kaartje betaald. Iedereen heeft er al het hele jaar zin in.
0: Ja.
4: Het is een heel andere sfeer.
0: Ja, ja, dus dat is waar.
4: Dat is een hele andere koek.
0: Dat heb je wel gelijk inderdaad, ja. Nou ja, goed, we gaan het een hele gezellige avond maken. Terwijl Glenn Palm hier de laatste... Ja, kijk, zie je, hij wordt nu afgekondigd. Dan gaan we denk ik heel even naar het podium, hè? Nee, of niet?
6: Oké, de
3: De weerschoden zijn ons goed gezind. Ik had het nu niet gezegd of het begon al te regenen. Klein beetje gelogen, dames en heren. Maar het is nu echt droog en dat gaan we houden tot aan een uur of één. Goed, voor alle mensen die net zijn binnengekomen, welkom bij Jordaan in de Polder 2026. Laat je horen! En Jordaan in de Polder zal nooit Jordaan in de Polder zijn als we niet ook echte Jordaanese zangers hebben. En er zijn er niet zo heel veel meer, dames en heren. Maar deze man ken ik al decennia lang. Een ongelooflijk groot voorbeeld voor het echte levenslied. Deze man die staat elke keer bij dit soort evenementen. The one and only. Dames en heren, maak een heel, heel groot applaus hebben voor de man die daar staat. Laat je horen voor Buddy van

0: pakketje. Gebeurt er allemaal?
1: Zo, ja, en dan moeten we heel even erin, dames en heren. Want ja, daar staat hij dan, Barry van Vliet. En ineens valt hier zijn geluid weg. Tenminste, zijn geluid. We horen Barry wel, maar we horen de muziek even niet meer, hè? Dus die kapt er eventjes mee. Dus we moeten heel even kijken wat er aan de hand is. Er wordt hier keihard gewerkt, zie ik. Dat komt helemaal goed. Ja, René wil ook een microfoon.
2: Ja, dat kan ik ook wel zeggen.
1: Ja. René, hoe zitten wij in de techniek hier? Want het gaat hartstikke lekker bij jou, hè?
2: Nee. Nee, en dat is heel zacht uitgedrukt. Maar ja, we zijn op zender, dat is het belangrijkste. En de rest, dat ga ik in de loop vanavond allemaal wel regelen.
1: Oh, dat komt helemaal goed.
2: En dan gaan de mensen thuis ook weer wel een jingeltje horen en dat soort dingen. Maar ja. Nu nog even niet.
1: Tot 12:30 gaat het helemaal goed komen.
2: Nu moeten jullie zelf zingen.
1: Vandaag zijn we er tot hoe laat? Zijn we echt 1. Tot 12:30?
2: 12:30, ja.
1: En morgen ook weer?
2: Morgen zijn we er ook weer tot 12:30.
1: Oh, dan gaat het helemaal goed komen. Ondertussen is Barry van Vliet ook weer... Althans, de band is weer opgestart. Dat betekent dat de muziek ook weer draait. Gaan we weer even terug naar Barry van Vliet.

0: voor iedereen die zojuist inschakelt. Nog steeds live vanaf de meet is dit Jordaan in de Polder editie 2026. En Heidi, je hebt ineens visite hier in de studio.
1: Ja, wat gezellig.
2: Selfie. Ja. Ik zit er nog helemaal in, hè. Gezellig op podium weer, hè, dit
1: zeker
2: jaar.
1: Zeker weten. Wat heb je er weer een feestje van gemaakt, Glenn?
2: Oh,
1: hartstikke
2: wat lief.
1: Goed.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Hey, en ik heb natuurlijk even wat achtergrondinformatie over jou opgezocht.
0: Oké. Okay.
1: En jij hebt een studie media openstaande boetes en nee, grapje. Gedaan.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, ja, media en dan ga je zingen.
2: Ja, ja. Dan kon ik zelf mijn agenda doen en mijn contracten lezen. En,
1: ja. Ja, ja. Nou, dan kan je alles zelf inderdaad doen. Hey, en jij bent ook weer bij Bolle Jan Café begonnen, hè?
2: Nee, dat was wel heel lang geleden, maar toen ik 18 was, was dat mijn studentenbaan. Had ik
1: ja,
2: daar,
1: wat goed, man.
2: Werkte ik zeker 2 jaar onder contract bij Bolle Jan. Voor de proberen, ja.
1: Nou, en samen met je dochter op het podium. Dat is elke keer weer een feestje, hè? Een van ons heeft een hele mooie foto van jou gemaakt.
2: Oh, echt waar?
1: Met jouw ogen springen er bijna uit van trots.
2: Oh, wow.
1: Dus dan moet je straks even kijken, bij die manier.
2: Oké. Ik hoop dat hij hem naar me mailt.
1: Ja, nou, dat moet je even met airdrop en zo. Dat kan heel
2: goed.
1: Makkelijk.
2: Komt groot op de buurt.
1: Ja. Hey dame, ga jij jouw vader achterna?
3: Ja, ik hoop het, maar ik vind het ook wel leuk om juf te worden.
1: Om juf te worden? Nou,
2: zingen
1: die
2: juf.
1: Hebben we heel hard nodig hier.
2: Een zingende juf.
1: Een zingende juf. Ja, dan ga je muziekles geven op de lagere, op de basisschool.
3: Ja, zeker.
1: Nee,
0: maar dan moet je toch eens even uitleggen. Hoe is dat nou om met papa op zo'n podium te staan?
3: Nou, natuurlijk heel speciaal en heel leuk. Ja, vooral ook gezellig. We hebben het ook in het Zingertheater gedaan.
2: Ja.
3: Toen hadden we het voor mama gedaan.
2: Ja, een heel mooi concert gegeven, hè, maart.
3: En dat was heel leuk ook.
2: Dan kunnen mensen ook nog luisteren op Spotify. Ja. Staat het hele concert, hè?
3: Ja.
1: Oh, wow.
2: Onder Glenn Palm. G-L-E-N-N.
0: Ja. Palm is net als gelijke reclame.
2: Ja, ja, ja, gewoon.
0: En tweede jaar, want vorig jaar was jij hier toch ook?
3: Ja,
0: was je ook
3: klopt.
0: Hier, toch?
3: Dat klopt. Ja, altijd heel gezellig hier gewoon. En ik vind dat altijd wel leuk, ja.
1: En blijf je ook tot 12:30?
3: Nee.
1: Hef, dat is nou weer jammer.
3: Ja, dat klopt. Maar mijn vriendin is ook mee.
1: Oh, wat gezellig.
3: Dus we zijn hier met mama, papa, vriendin. En het is heel gezellig altijd.
2: Lekker fristie aan de bar op het podium.
3: Ja.
0: Hey, Glenn, hoe is dat nou om je dochter mee te kunnen nemen?
2: Ja, waanzinnig. Ja, dat gebeurt niet vaak overigens. Maar dit optreden wil ze inmiddels jaarlijks mee. En de tijden laten dat ook toe. Dus dan, ik ben altijd wel trots als ze dan zo naar mij mee is.
0: Nou, ja. Mijn collega's zeiden het inderdaad net al. Ja, het straalt ook gewoon echt voor je af op het podium. Het is hartstikke mooi om te zien. Ja. En supermooi dat jullie een duet samen zingen. Dit was 1 nummer. Wij denken, nou, daar komen nog een heleboel nummers achteraan.
2: Ja, wie weet. We willen om het jaar een concert doen. Dus volgend jaar wil ik er weer een doen. En dan bedenken we misschien wel een mooi duetje.
3: Ja, zeker.
0: Ik weet wel een mooi plein voor een concert, overigens.
2: Oh ja?
0: Het is hier in Lelystad.
2: Ja, een groot plein. Het
0: zou wel mooi zijn voor een concert.
2: Ja, zeker. We hadden nu het Zingertheater in Laren, want we wonen zelf in het Gooi. Dus dan hebben veel mensen natuurlijk uit de buurt... En voor mij is dit podium niet te evenaren, denk ik, in Lelystad. Dus ik denk toch wel dat we het gewoon moeten houden bij Jordaan nu.
1: Je hebt wel een hele hoop fans, want iedereen ziet toch alles mee wat je zingt, hè?
2: Ja.
1: Zo mooi om te zien.
2: Ja, ook de eigen liedjes inmiddels. Dus dat maakt me wel trots.
0: Maar dan is het jou, omdat jij al zoveel jaar achter elkaar bij Jordaan de Polder ook komt.
2: Ja.
0: Begin je hier ook, het is niet alleen maar in het Gooi, hoor. Je hebt ook gewoon in Flevoland al.
2: Ik ben ook een BL'er in het
0: bekende Lelystad. Helemaal goed. Hey, jullie mogen nog even gaan genieten van de snoepjes. Heb je al snoepjes aangeboden gekregen?
3: Nee, nog niet.
0: Nou, wil je snoepjes hebben of niet?
3: Dat mag
0: je
3: gewoon.
0: Ja, oh, heel netjes.
1: Ook eentje voor je vriendin.
0: Oh ja, die mag ook inderdaad wel. Dan kunnen jullie even lekker bijkomen van het optreden. En dan gaan wij even luisteren naar Barney van Vliet. Want die staat hier nog steeds op het podium bij Jordaan in de Polder. Okay.

En liever in Molkom zonder poen dan in Parijs met een miljoen. Kijk eens even wat het publiek we hier hebben, jongens. Fantastisch. Echt waar, dat is toch heerlijk. Ieder jaar een fantastisch feest hier ook. Oké, jongens. De volgende is ook een... De volgende is ook een feestnummer dat je zegt van... We gaan met z'n allen even lekker horsters springen. En alles in elkaar rossen. De vrolijke koster. En is het deze nog? We gaan straks met z'n allen van links naar rechts, hè? In het eet jarenlang de koster. In zijn werk met veel plezier. Doen we dan allemaal de zaken. En altijd thuis, nooit aan de zwier. En ik leef circuit en ook solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Wat moet ik aan Jordaan in de polder denken? En aan mijn dag zijn ook gezellige mensen.

kan het zo gezellig zijn. Neem je een biet in een bad, dan wist je van rood wijntje. Dan word je nooit een zaggerij. Ik dans mijn quickstep en mijn strotje. Maar s'nachts slaap ik nooit alleen. Als je vanavond vreemd gaat, gebruik dan een kapotje. En schuiven maar eens zacht. Zijn nog gezellige mensen?

toppers! Oké, jongens, de volgende is ook een prachtig liedje natuurlijk. We doen vandaag alleen maar hele mooie, gezellige, lekkere meezingers. De lekkerste van de lekkerste gaan we doen. Zo simpel is het gewoon. En de volgende is ook een lekkere. De Bollian Medley! Hatsje!

Ja, mensen, een heerlijke medley natuurlijk, hè. Oh, dat zijn toch heerlijke liedjes, zijn dat. Alles weigert vandaag, man. Ik weet niet, ik hoop dat mijn snikkel vandaag niet weigert, want het is helemaal kloten. Oké. Ja, we hebben nog... Oh, wat dacht je hiervan dan? Deze is zo lekker. Zo heerlijk. Eentje van Willy Alberti. Jij bent het leven voor mij.

Jongens, dankjewel dat jullie zo fantastisch meedoen natuurlijk. Dat kan alleen maar op dus Daan in de polder. Het is weer helemaal top is het. Oké, jawel, leven de lol.

0: Dankjewel en een hele fijne avond.
1: Barry van Vliet, live vanaf Jordaan in de polder hier in Lelystad natuurlijk, op de Meent. Waar het inmiddels behoorlijk vol begint te lopen met van alles en allerlei mensen van diverse pluimage.
2: Ja, en het is echt een hele grote verscheidenheid. Allemaal lekker Lelystedelingen. En die hebben ontzettend veel plezier hier. En we hebben net inderdaad naar Barry geluisterd. En we gaan kijken of we hem nog hier naartoe kunnen krijgen.
1: Dat gaat wel lukken, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel. En het is nog steeds droog. Dus we maken er gewoon een feestje van.
1: Ja, dan gaan we. Maar wie is nu next?
2: De volgende.
1: Danny is hem aan het aankondigen natuurlijk.
2: Nee, de volgende is Alex. En Alex is nog een hele jonge.
1: Daar
3: is hij van, een bosje rode rozen. Daar is de Alex van.
1: Is Alex daarvan?
3: Dit is Alex met een bosje rode rozen, toch?
1: Geen idee.
2: Nee, dit is Danny Braaf, toch?
1: Ik ga hem aankondigen.
2: Ja, met dat bosje rode.
3: Maar wat krijgen we nog meer zo meteen dan?
2: Nou, we hebben Alex, we krijgen straks nog Sven. En dat is de jonge jongen.
3: Sven Versteeg.
2: Ja,
3: de blikkenman.
2: Dat is echt, inderdaad, de blikkendag uit 2024.
3: Maar we gaan nu eerst naar...
2: We gaan nu eerst naar Alex.
4: Vanaf Jordaan in de polder. Dit is Radio Lelystad.
5: Radio Lelystad.
6: En het gaat zo. Here we go. Kom in.

Goedenavond, Lelystad. Goedenavond, Lelystad. Goedenavond, gabbers. Zijn we er klaar voor? Ik ga hiermee terugnemen. Ik had vorig jaar mijn jubileumconcert. Een hele leuke bandje even laten maken van toen naar nu. En je kan gewoon meezingen en dat gaat zo. Kennen jullie deze nog? Laat je even op. Kom, hier we gaan.

0: bij Jordaan in de Polder. Daar zijn we nog steeds op de Meent, waar de snoepjes een doorgang vinden. Want zojuist komt Dennis Fokker weer binnen en die heeft een lekker snoepje gevonden. Maar naast mij staat Barry van Vliet, zo koud van het podium af. Barry, hoe was het vandaag in Lelystad?
1: Ja, het is ideaal, natuurlijk een fantastisch feest hier. Hè? Dat is niet te geloven, jongen. Het zijn ze een paar jaar geleden begonnen. En het is gewoon ideaal, is gewoon een kanje van feest en altijd uitverkocht. Hè?
0: Ja, maar dat...
1: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad gewoon altijd uitverkocht. In ieder geval die vrijdag sowieso. En het is al nu de vierde of vijfde keer dat jij Lelystad
1: zoiets, ja.
0: Maakt,
1: ja, ik heb ze allemaal al gedaan in ieder jaar. En het is ieder jaar weer een belevenis. Maar...
0: Hey, en nou, ja, je zingt er ook een paar keer. Maar het, soms vervang je gewoon Jordaan ineens voor Lelystad zelfs, hoorde ik.
1: Ja, maar ik verzin altijd van alles. Lelystad, Halsema, weet ik van wat, van alles.
2: Ja, en het leuke is dat de meeste mensen horen het niet eens.
1: Nee, wat ze horen. En dat is ook zo, hoor. Want sommigen wel, want die weten hoe ik... Die kunnen me al langer, natuurlijk.
2: Precies.
1: Die weten precies wat ik ga uitgevreten.
0: Ja, precies. We weten precies wanneer wij het knip ook bij de radio moeten maken.
1: Ja.
0: Omdat jij mooie dingen zegt, inderdaad, ja. Maar goed, Lelystad heb je nu gehad. En blijf je dan nu ook zo de hele avond hangen hier?
1: Nee, ik ga naar huis, want morgen heb ik ook nog 3 klusjes.
0: Ja.
1: En zondag heen. En ik ben 64, nou, ik word een oude kerel een beetje. Dus de dagen dat ik lang blijf hangen en drinken, dat zit er niet meer in.
0: Nee,
1: daar hebben we vroeger genoeg gedaan, man. Ik vind het leuk en ga ik lekker naar huis toe.
0: Ja.
1: Morgen een paar klusjes en zondag eentje. En dan ben ik de hele week weer vrij. Vind ik ook lekker.
2: En je zegt, mooi.
0: En je zegt 64, maar hoe lang doe je het nu al zingen?
1: Ik was 24 toen begon ik in de Shorts of Londen in Amsterdam.
0: Ja.
1: Heb ik jaren gewerkt in de Shorts of Londen. Heb ik gezongen dan. En toen ben ik daarna drie jaar gaan werken in La Porte d'Or, heette dat. Daar zong ik ook, dus ik zong altijd op Remmelsplein.
0: Ja. Ja.
1: Monico heb ik gehad en nog 5 jaar in het pandje, ook tegenover Bollejan.
0: Allemaal Amsterdam, hè?
1: Allemaal in Amsterdam, dus ik heb 19 jaar rondgezongen op dat Remmelsplein.
0: Ja.
1: Van 9 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts en altijd dronken naar huis toe, weet je wel.
0: Ja, je dronken naar huis
1: toe rij je ook altijd toen het heb. Maar dan praat ik over 86, hè? Toen kon dat nog,
0: ja, inderdaad. Ja,
1: het was niet goed, maar toen kon het wel.
0: Hey, nu mag je sowieso niet meer met je auto door Amsterdam rijden, toch?
1: Nou, je mag wel doorheen rijden, maar Amsterdam is helemaal verkankerd.
0: Het is nu helemaal met de fietsen, hè? En
1: ja,
0: met kleine autootjes.
2: Verschrikkelijk. Het wordt bijna stil in Amsterdam, hè? Als je daar loopt, is het normaal race je de vouw uit je broek, maar dat kan niet meer, hoor.
1: Nee, je kan nergens meer rijden, je kan nergens meer komen. En dat is allemaal door het beleid van Halsema is dat geweest. Halsema, jullie mogen het ook best weten. Ik heb een verschrikkelijke hekel aan Femke Halsema. Ik zou er zo wel in het ei willen gooien en nooit meer boven laten komen. Nou, daar heb je echt een
0: hekel. Ze doet Amsterdam niet zo goed, vind jij.
1: Dus dan weten ze dat ook in Lelystad.
0: Ja, okay. Die hadden we inderdaad al een beetje door, inderdaad.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar echt Amsterdam, inderdaad. Hey, en je doet het dus nu al 40 jaar zingen.
1: Ja.
0: Plakken we er gewoon nog 40 jaar aan vast?
1: Nog 40 jaar?
0: Ja?
1: Nee, dat gaat hem niet meer worden.
0: Nee.
1: Ik denk nog een jaartje of 10 en dan is het wel klaar, denk ik. Dan, tuurlijk, joh. Weet je, ik rij ook heel veel kilometers in het weekend. En ik ben niet zo heel bekend, ben ik. Maar ik heb toch altijd wel veel werk. Morgen ook weer. En ik denk nog een paar jaartjes en dan is het over.
0: En dan ben je er klaar mee.
1: Ja, dan ben ik helemaal klaar.
2: En wat ga je dan doen?
1: Dan ga ik een krantenwijk nemen. Dat heb ik vroeger ook gedaan.
2: Oh,
0: in Amsterdam,
2: goed.
0: Hoop ik.
2: In Amsterdam,
1: En inbreken kon ik ook vroeger heel goed.
0: Nee, niet meer doen, hoor. Nu.
1: Ik ben een beroepscrimineel geweest en nou een beroepszanger. Dus,
2: Nou ja, weet je, het is allebei beroeps. Dus wat dat
0: betreft. Het ligt heel dicht bij elkaar.
2: Ja, precies.
0: Ja, precies. Hey,
1: maar dat gaan we lekker rustig aan doen, denk ik. En af en toe een optredentje, maar niet meer zoals nu keihard ronddraaien.
0: Het is eigenlijk best hard werken.
1: Kijk, dat is voor de jongere generatie weggeleverd. Zoals Danny Braaf. Het zijn nog jonge jongetjes allemaal. Die kunnen alles nog. Maar deze oude lul niet meer.
0: Dankjewel.
1: Nou, leuk dat jullie weer er waren. En het was weer top, jongens.
0: Ja, we zien je gewoon volgend jaar weer. Gaan wij
1: volgend jaar ben ik er zeker bij.
0: Ja, lijkt me gezellig. Hey, dankjewel. Barry van
1: succes, hè?
0: Bij Jordaan in de Polder.
1: Hoi.
0: En inderdaad, Danny Braaf komt hier binnen gewandeld de tent in. En hij krijgt nu de koptelefoon overgedragen van Barry van Vliet.
3: Zo.
0: Danny, goedenavond.
3: Goedenavond, vrienden.
0: Je bent weer de muzikale gast hier, stond op het affiche.
3: Ja, mag weer, hè, voor de 9e keer op rij, jongens. Met alle trots, hoor.
0: Wat is nou spannender, zingen of aankondigen?
3: Aankondigen.
0: Of trouwen?
3: Ja, nog 2 weken. Dan gaan we geboeid door het leven, jongens. Alles behalve dat.
0: Alle gekkigheid op stokje. Wat is nou spannender, zingen of optreden?
3: Nou ja, ik ben al 36 jaar ben ik zanger. En dat is iets wat ik met veel overtuiging en met liefde doe.
0: Ja.
3: En eigenlijk is het presenteren een beetje gekomen een jaar of 9 à 10 geleden. Toen die jongens Guido en Dennis naar me toe kwamen en met de vraag of ik ook wil presenteren.
4: Ja.
3: Ik zeg, ja, maar ik ben zanger. Ja, maar dat kun je ook doen. Dus ik zeg, nou, oké, we gaan het proberen. En ja, ik vind het heel leuk. Maar als je zegt wat ik moeilijker vind, presenteren.
4: Ja,
3: ja? Zingen is voor mij een natuurlijk iets. En presenteren denk ik van, oké, wat ga ik nu zeggen? En hoe zeg ik het dan? En op wat voor manier?
0: Oh, echt?
3: Ja, echt. Het is toch iets anders. Dus.
0: Maar zo klinkt het, want het lijkt heel natuurlijk.
3: Ja, maar het is toch showbiz? We doen net alsof je... Ja.
2: Nou, dat lukt heel goed.
3: Nou ja, dankjewel. We doen het in ieder geval met veel overtuiging.
0: Ja, nou zeker, zeker. Ja. En nou ja, je kondigt nu vanavond de artiesten aan. Maar je mag zelf ook een moppie zingen.
3: Ja, dat mag ik elk jaar weer. En daar ben ik heel erg trots op en blij ook om dat te doen in mijn eigen stad.
0: Ja.
3: En je ziet het, ja, ik bedoel, ik begon met, lieve mensen, de weerschoden zijn ons goed gezind. Ik had het nog niet uit mijn mond, of ik begon keihard te rekenen. Dus ja, dat weet je natuurlijk als je een half
0: seizoen... Dus dat zeg je nooit meer.
3: Dus, nee, maar even serieus, het is nu droog en waarschijnlijk blijft het droog. En ja, jongens, dat wordt gewoon één groot feest. Moet je eens kijken wat er nu alweer gebeurt.
0: Hey, en... Kun je ook een klein beetje verklappen wat je gaat zingen? Of is dat echt een verrassing?
3: Ja, nou ja, Beukers. Beukers.
0: Beukers.
3: Ja, top. Ik bedoel, ik sta rond een uur of 10, mag ik zelf een paar liedjes gaan zingen. En, dus we gaan niet alleen maar de mooie liedjes doen, maar zeker ook de uptempo's en waar mensen echt op los kunnen gaan. Ben ik heel blij met te doen.
0: Hey, ik heb sinds dit jaar een nieuwe favoriet. Zit hij erbij?
3: Wat zeg je?
0: Ik heb sinds dit jaar een nieuwe favoriet van je. Zit hij erbij?
3: Of er dit jaar een favoriet van mij bij zit?
0: Nee. Of ja, ik heb sinds dit jaar een nieuwe favoriet van jou, zeg maar, Caruso.
3: Oh, Caruso.
0: Zit hij erbij?
3: Ja, we hadden het laatst over in de studio. Ik wil het met alle liefde doen. Alleen ik denk, als ik Caruso niet ga doen, dan denken ze van... Hé, wanneer gaat de kist naar beneden? ik moet uptempers gaan. Ik kan het niet beloven.
5: Nee, gaan we koffie met cake serveren?
0: Ja, zal ik het anders straks even aan het publiek vragen?
3: Ja, misschien.
0: Je?
3: Ja,
0: dus even een polletje houden.
3: Maar weet je wat je anders doet? Anders vraag je het. En dan gaan we kijken of we het kunnen doen. En zo niet, ga ik het morgen doen. Moet ik even kijken.
0: Oh ja, dat is ook leuk.
3: Ja,
0: dat gaan we doen. Ja, ja, dus als nu iedereen nee roept, doen we het sowieso morgen.
3: Nee, maar is het weer een feest of niet?
0: Maar het is fantastisch, toch? Dat plein staat inmiddels vol. Ja. Dit jaar, heel bijzonder, is de mensen waren wat vroeger, dus geen wachtrijen.
3: Nee, mooi. Nee, is het geen rode wist het nieuws?
0: Nee.
3: Dus nee, ik zie het vanaf hier natuurlijk niet, zie ik dat. Dus geen wachtrijen. Dus,
0: nee, tot nu toe in ieder geval niet. En het plein staat inmiddels vol, dus er zullen ook geen wachtrijen meer komen. Wel een hele mooie VIP-ingang zagen wij.
3: Ja, dat heb ik niet gezien. Ik kom altijd via de achterkant.
2: Jij komt via de achterdeur.
3: Het klinkt een beetje vreemd, maar nou, de artiestengang, daar kom ik altijd op binnen.
0: Ja,
3: ik heb geen idee. Dus, dat er geen ongelofelijke lange wachtrijen staan, daar ben ik heel erg blij mee. Dat weet ik echt, want dat is toch wel een dingetje, vind ik altijd.
0: Ja, precies. Dat is helemaal niet leuk, want je wil die mensen binnen hebben.
3: Maar ja, het zegt ook genoeg over de populariteit van dit evenement natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, eens. Nou ja, helemaal goed. We horen jou vanavond nog een paar keer. Kom straks gewoon nog een keer gezellig hier de studio binnen wandelen.
3: Met alle liefde. Als Alex klaar is, dan trap ik hem hier naartoe.
0: Ja, heel graag.
3: Bloedgang, hup, naar Radio Lelystad. En even vertellen hoe wat met je botje rode.
0: Helemaal goed, helemaal goed. Dankjewel, Danny Braaf. En we zien je zo meteen.
3: Ciao.

hebben de L, dames. Wij hebben de A. Godverdomme. Ja.

Ze hebben over jou een liedje gemaakt een paar jaar geleden, weet je dat? Staat in de meisje van de beveiliging. Ja, ja, ja, meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet... Ja, ja, ja, speciaal voor jou was het. Ja, ik weet het nog, dat is wel goed. Lieve mensen, toen jullie allemaal niet geboren waren, had ik in Nederland een hele grote nummer 1 hit. En dan gaat het nog steeds over een bossie. Rode!

staan we klokken. Ja, je moet even improviseren. In mijn oortje krijgt het door of ik iemand heeft iets aangevraagd van André Hazes. Doe ik normaal gesproken niet, maar we gaan het gewoon doen. Zullen we het doen? We hebben een mooie. Ben je in Hawaii geweest? Ja, fantastisch. Je ziet er fantastisch uit, man. Echt fantastisch. Jongens, we gaan het gewoon doen. En zing mee in het gat zo. Hier.

basis. Is de basis. Er staan er twee mensen op het podium daar van het vliegtuig uit Amsterdam. Dan kan je echt fantastisch goed eten. Je moet twee weken van Toronto is weer maar een aanrader. Jongens, ze staan daar. We gaan het volgende doen. Dit is een rockmedley van mijn laatste album. Ik ben zo klaar, ik mag maar een half uurtje. Liefst sta ik hier de hele avond. Maar we gaan het doen. We stappen met die voeten. We klappen met die

0: Jongens, jullie zijn fantastisch.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan nog eentje doen. Nog eentje.
0: Jongens, mijn single van een jaar of 5 geleden lag een beetje onder vuur. Want die single van 5 jaar geleden lagen we artiest onder vuur. Die gaat voor een massage in je naki, op een slaapkamer, op een bed met de gordijnen dicht. En alles kan je terugvinden op mijn Spotify zanger Alex. Insta ook zanger Alex. En het gaat zo, mijn single van 5 jaar geleden. Mag ik naar je kijken?

0: ziet hij er alleen goed uit als een jongen. Ik wou dat ik zijn look had. Ik wou dat ik zijn stem had. Een applaus voor de presentatie vandaag. Niet meer midden in de eigen Danny Braaf. De groeten!
1: Dames en heren, een keer de handjes op elkaar van onze grote vriend Alex. Ja, dames en heren, de volgende artiest die staat er weer te trappelen achter de coulissen om voor jullie mogen op te treden.
2: Ja, lieve mensen, nog steeds even live vanaf Jordaan in de Polder luisteren jullie mee. Tot de klok van 12:30 zijn we vanavond bij u. Dus als je de artiesten live wil horen, dan kan dat hier de hele avond bij Radio Lelystad.
3: Yep.
2: En we hadden net Alex even, hè René?
3: Ja, Alex stond op het podium.
2: Met zijn bosje rode rozen, leuk hè?
3: Ja.
2: En inderdaad, ja, we gaan nu naar de Blikkendag, dames en heren. Dus ik denk dat we ernaar moeten gaan luisteren. En dat we ervan moeten gaan genieten, want dit is Sven Versteeg.

En ik ben heel blij dat ik hier voor het eerst voor jullie mag staan. Ik zie elk jaar alle filmpjes voorbij komen natuurlijk, maar nu vanavond is het zover en mag ik wat liedjes voor jullie zingen. We gaan gezellige liedjes doen. We gaan de foute kant misschien een beetje op. De gevoelige kant, we kijken wel. Alleen als ik naar jullie kijk, en dit is een bruggetje, dan ziet het er nu al uit als een bonte avond.

Lekker zeg. We gaan even naar het blak aan wat ze zeggen. Begint een beetje rustig, maar komt vanzelf goed. Ik stond altijd mijn liedjes. Ik was nog...

0: Oh, je moet even... Ja, nog steeds live vanaf Jordaan in de polder in Lelystad zijn we er. En ja, wat bijzonder, hè? Sven Versteeg die je zojuist het plein helemaal op zijn kop zet. Omdat hij... Omdat die blikken dag begint te spelen. En ondertussen hier in... Het is leuk, we hebben een mobiele studio. Kunt u allemaal niet zien. We staan in een tent direct achter het podium.
1: Stoelendans met snoertjes.
0: En daar moest de stoelendans gebeuren met snoertjes.
2: Nou, wat een stoelendans,
0: maar,
2: inderdaad.
0: Maar dan zit je gelijk allemaal in de knoop.
1: Dus... Nee, maar dat maakt niet uit. Het zit goed.
0: Het zit helemaal goed, ja.
1: Je hoort
0: ja.
1: me nog, toch?
0: Bij ons, ja, ja, ik hoor je zeker. Ja, ja, ja. Bij ons zijn aangeschoven... Nou ja, aankomen lopen in de tent. Alex, ja. Alex, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe was Lelystad?
3: Ja, fantastisch.
0: Ja?
3: Ik heb hier heel veel over gehoord.
0: Ja.
3: En ik had er nog nooit gestaan. Ik heb eigenlijk alle grote podiums in Nederland wel gehad. Dit doen we niet.
0: Maar deze was nieuw,
3: ja,
0: voor je.
3: Ja, fantastisch. Het is heel vroeg op de avond. Want mensen staan echt, ik geloof dat er nog 1500 man in de rij staat buiten. Die naar binnen moeten komen.
0: Ja, is het nog steeds?
3: Ja, het zijn Dennis Fokker, die het organiseert, is vriend van mij. Hij staat 1500 man buiten. Ja. Dus er staat 4000 man op het plein. En bij de film staat ook een paar honderd. Ja, het is fantastisch.
0: Het is fantastisch,
3: ja.
0: Hè?
3: Ja.
0: Het mooiste is, jij zei op een gegeven moment, ja, ik weet niet of jullie het nummer kennen, een bosje rode rozen. Zag je toen wat er in het publiek gebeurde?
3: Ja, zeker.
0: Iedereen kent dat nummer wel, hoor.
3: Ja, maar dat is natuurlijk wel leuk. Want vanuit die jeugd tot en met eigenlijk... Want die jeugd die nu 18, 19 is...
0: Ja.
3: Hun ouders draaiden dat liedje. In een periode dat het natuurlijk een dikke nummer 1 het was.
0: Ja.
3: Kijk, ik heb geloof ik met het liedje 52 weken in de top 40 gestaan. Ja, we gingen van 24 naar 8, naar 10. We schoven door naar 14. Weer terug naar 8, naar 9. Dat ging maar heel... Tot het, uiteindelijk de uitzending van de bus. Toen
0: ja, precies.
3: De finale. En toen knalden we in een weekend. Knalden geloof ik in één weekend geloof ik zo'n 68.000. Singles eruit.
0: En
3: singles.
4: Ja, geweldig. Ja.
0: En in diezelfde bus zat ook Assis. En die kwam uit Lelystad.
3: Nee, Assis zeker. En Job natuurlijk.
0: Job ook.
3: Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, Iwan. Ja, ja. Voor Iwan zong ik eigenlijk in de finale.
0: Ja.
3: Want hij nam dat liedje mee de bus in.
0: Ja.
3: En bij heel veel uitbraken hoorde je altijd. Want mijn liedje was al uit. Job had later rond jij bent een zoen, jij bent zuiver gebracht. Maar mijn liedje werd al gedraaid in de kroegen eigenlijk op het moment dat ik heb nog net voordat we in de bus gingen.
0: Ja.
3: En elke uitbraak hoorde je een bosje op de achtergrond.
0: Ja.
3: Edwin Evers die pikte het op bij 538.
0: Ja.
3: Ja. Ja, dus weet je, ja, ik heb daar gewoon ik heb er mooie herinneringen aan. En nog steeds.
0: Staat je leven dan compleet op zijn kop? Als
3: ja, ja, je staat in één keer vanuit... Ik werkte toen net een half jaar in Bollejan.
0: Ja.
3: Eigenlijk begon ik... Ja, ik zong nog niet echt. Ik ben een half jaar in Bollejan. Ik ging er altijd stappen. En Ronnie, de zware voor een nefrogen, zei... Lex, wil je niet komen werken? Ik zei, ja, natuurlijk wil ik dat. Ik nam het vaak over als een van de artiesten naar het toilet toe ging.
0: Ja, ja, dan ging jij
3: de microfoon en altijd die tent op zijn kop. Ik had natuurlijk nog geen eigen liedjes, maar ja, hij vond het fantastisch. Toen namen we Bossie naam op. Was natuurlijk ooit al een keer uitgebracht, hè, maar dat flopte totaal. En toen heeft de platenmaatschappij, die wilde iemand anders ervoor hebben. Nou, 5 mensen hebben het ingezongen, waaronder ik.
0: Ja.
3: Ja, en ik kreeg alles mee. Edwin Evers kreeg ik mee, 's ochtends met Rob de Tuinman. Goedemorgen Rob. En dan rijden in Bossie. Ja, dus ik weet je, en het mooie van die periode was, Arnie Jansen leefde nog.
0: Ja.
3: Sjoegeloepen leefde nog.
0: Ja.
3: Henk van Avenzang leefde nog.
0: Ja.
3: Arie Ribbes leefde nog. En het waren, zijn echt allemaal vrienden toen het uit van me geworden. En ik was natuurlijk, misschien wel 30 jaar jonger of zo.
0: Yeah.
3: Maar ik heb er een hele mooie vriendschap aan overgehouden. Ik heb ze uiteindelijk heb ik ze allemaal om te begraven en wegbrengen.
0: Ja.
3: En dat is wel rot, maar ik heb heel veel van ze geleerd. En vooral van Arnie Jansen. Dat was zo'n bühnebeest. Dat was gewoon als hij het podium kwam en waar hij ook stond. De hele tennisschop. Maar daar heb ik echt heel veel naar gekeken en heel veel van geleerd. En dat was ook een goede vriend van mij.
0: En wat was nou dat, de geheime tip, zeg maar, die je van hem kon overnemen?
3: Nee, nou, echt gewoon, weet je, ik heb dat of ik nou... Kijk, hier staat 5.500 man uitverkocht. Maar ik stond gisteren in een zaaltje van 100 man.
0: Ja.
3: En ik doe niet meer of minder als wat ik hier doe.
0: Het is altijd,
3: altijd gas erop. Altijd een feestje. Dat deed hij ook altijd. Waar hij ook stond.
0: Ja.
3: En heel vaak als hij niet kon, dan belde hij mij. En andersom, als ik niet kon, belde ik Arne. En dat gingen we ook. Daarom ook een meisje met mij zijn op het podium net met de security.
0: Ja.
3: Meisje met rode haren. Er staat een rood meisje. Ik zeg, ik heb ze bij jou geschreven. Ja, dat is fantastisch om te mogen doen. Ja, dat is echt leuk. Dus ik heb nu ook de jaren natuurlijk heel veel ervaring meegekregen. En vanuit Bollejan binnen een half jaar op een museumplein voor 100.000 man.
0: Ja, ja, het was echt.
3: Ik wist niet wat er gebeurde.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. Hey, nu heb je dit voor het eerst een Lelystad mogen doen.
3: Zeker.
0: Zien we je daarmee automatisch volgend jaar weer?
3: Nou ja, ik ken Dennis goed.
0: Ja, precies.
3: En hij zegt, ga volgend jaar weer water inzetten. Dat is een mooie tijd voor jou, denk ik. Nog meer feest. Mensen zijn natuurlijk allemaal net op een plein. Maar ik denk dat het niet uitmaakt hier. Want iedereen doet al mee, weet je. Dus het is of het nou later of eerder is.
0: Precies.
3: Ja, het is, mensen liepen trein op om 7, was de trein nog half leeg.
0: Ja.
3: Om 8 uur stond ik en het was gewoon nog bijna helemaal vol. Dus ja, fantastisch.
0: Ja, je zat precies op dat magische moment dat iedereen binnenkomt.
3: Ja, maar, gelijk is wel, ja, dat is natuurlijk wel een beetje last. Want mensen komen natuurlijk koud binnen. Maar ze hebben wel zin in een feestje, dat zie je.
0: Ja, maar dat.
3: Ja, weet je wat, kijk, ze zeggen heel vaak Brabant, hè, dat is het feest, dat is feest. Maar het gekke is in het westen, midden van het land. En ik kom zelf uit Noordwijk, aan de kust. Als bij ons een feestje beginnen om 8 uur, is het ook gelijk feest. In Brabant zeggen ze, ja, dat is een Brabantse gezelligheid. Maar dan moeten ze echt eerst op gang.
2: Maar daar help je wel, daar help jij wel aan mee. Dat, ook al komen de mensen koud binnen. Ja. Jij staat daar een partij feest te maken.
3: Ja, maar dat
2: dus mensen worden gelijk meegenomen in het feest.
3: Ja, maar dat vind ik ook, dat dat altijd moet. Ik ga niet mooie liedjes gaan zingen. Of ja, natuurlijk, ik heb nu een liedje van Haas gedaan. Zeg maar niets meer. Maar je probeert eigenlijk altijd de mensen gelijk mee te pakken. Ja. Zodat gelijk die stemming erin zit.
0: Ja.
2: En ik dat merk je.
3: Ja, en ik stond natuurlijk in de tijd van een Bosje. Stond ik heel vaak in de voorprogramma's van André Hazes senior. Die had natuurlijk, ik had een Bosje en dan sta je heel vaak al in de voorprogramma's van grote artiesten. Ja, weet je, uiteindelijk, ik heb daar zoveel van geleerd en er zoveel mee kunnen doen. Ik zit inmiddels bijna officieel van vorig jaar zeg 25 aan het vak.
2: Kijk.
3: En ik ben eigenlijk gaan tellen vanaf een Bosje was 99. Dus eigenlijk al bij de 27 jaar als ik erover nadenk. We hebben vorig jaar de 25 jaar gevierd. En ja, weet je, en we knallen nog als niet zeggen als een jonge god, maar het gaat goed.
0: Maar heb je nooit dat kijk, wij weten dat niet, hè? Wij staan nooit op een podium. Maar het is nooit dat je denkt, ach, we moeten weer? Het is gewoon
3: Nee, want het is altijd leuk.
0: Ja.
3: En het is altijd feest en het is altijd gezellig. En heel stom verhaal. Ik sta morgen in Italië, in Brescia.
0: Ja.
3: Bij de Mille Miglia, misschien ken je die race.
0: Die ken ik zeker.
3: Ja, dus dan sta ik morgen moet gaan zingen. Om 3 uur op het plein. Dus vlieg morgenochtend naar Brescia toe.
0: Ja.
3: De man die in, ja, dat is een heel mooi verhaal. Hij rijdt in de Ferrari van Enzo Ferrari.
0: Ja.
3: Hij heeft Metropool Museum, misschien ken je dat in
0: Drukte. Ja, ja. Ja,
3: nou,
0: ja.
3: Hij rijdt in een auto van 35 miljoen.
0: Ja.
3: Die man stond ik een paar weken geleden stond bij hem aan de Waal.
0: Ja.
3: Aan een strandje. Hij heeft een strandje gemaakt aan zijn huis. Prachtig huis, man op geld zat. Maar dan staat hij met 12 man.
0: Ja.
3: Er staat een vrouwtje voor mij. Ik denk, nou, dat was lastig. Ik kom uiteindelijk 1,5 uur moeten zingen. Daarom sta ik morgen in Mille Miglia. Ik stond al bij NSC tegen dat wedstrijd als ze derde werden, zeg maar.
0: Ja.
3: Ja, dat vond ik zelf wel een beetje rot, want ik ben van andere
0: club. Je had eigenlijk een andere club.
3: Ja, ik ben voor de club uit Amsterdam. Maar goed, dat heb ik al jaren. En, maar dus dat was dan ook gewoon feest. En mensen zien mij. Ze weten niet wat er gebeurt. En overal waar ik kom, heb ik dat.
0: Ja.
3: En maar ging is het ook gewoon al jarenlang.
0: Ja, maar het mooiste is, dat konden de mensen niet zien, want het is radio natuurlijk, maar die mensen die kwamen door de poorten. Dat is ongeveer als je de klok meeneemt om 10 over, zeg maar. Daar zit de ingang van de poort.
3: 12.
0: En het grappige is, ze komen binnen en die hand gaat de lucht in en ze zingen met je mee.
3: Ja.
0: Zo van, oké, we zijn binnen, let's go.
2: Ja, je zag het gewoon gebeuren.
0: Ja.
3: Maar dat is ook het herkenbare. Weet je, ik heb natuurlijk wat kalfs. Ik heb nog even moeder vragen 12 jaar geleden al in de versie die ik nu heb gedaan.
0: Ja.
3: We hebben 2 jaar geleden nog een keer de Apres-Ski versie uitgebracht. Want dat werkt gewoon in het land.
0: Ja.
3: En heel vaak mensen vragen, waarom koffer je dan? Nou, tegenwoordig koffert iedereen.
0: Ja.
3: Ik werd erop gewezen als ik een liedje had uitgebracht. Ja, we gaan hem niet draaien op de radio, want het was een cover.
0: Joh.
3: Ja, daar ben ik heel vaak door geboycott. Alleen iedereen maakt nu covers. Of nou, kijk naar een Billy Dance.
0: Ja.
3: Al zijn liedjes. Het zijn oude liedjes met een iets andere tekst erop, maar het wordt allemaal gecoverd.
0: Ja.
3: Dat is natuurlijk nu een hit. Maar toen ik moest er echt tegen vechten.
0: Ja.
3: Maar op podium had ik al succes. Mijn zoon is nu 24.
0: Ja.
3: Heel veel liedjes die ik uitbracht, die kende hij niet. Maar omdat ik ze heb uitgebracht, kent de jeugd het wel weer.
0: Nu wel weer.
3: Mag ik nou kijken of Marcel de Groot?
0: Ja.
3: Hebben we natuurlijk in een feestversie uitgebracht.
0: Ja.
3: En sinds die tijd krijgt die plaat ook weer de aandacht. Terwijl het eigenlijk een beetje in vergetelheid geraakt is.
0: Ja,
3: weet je, dus eigenlijk hou je heel veel dingen terug en op. En dat is eigenlijk een beetje wat ik graag ook doe. En wil oude liedjes, nieuw jasje.
0: Ja.
3: En gewoon iets meegeven aan de mensen dat we mee kunnen zingen. En de ouderen kunnen dat we mee zingen. De jeugd pakt dat vanzelf van Spotify.
2: Maar wat goed is, kan je gewoon gebruiken.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dat is
0: het.
3: En het werkt. Het werkt.
0: Ja, helemaal goed.
3: Ja.
0: Hey, Alex, onwijs bedankt dat je hier eventjes in de studio wilde komen. Geniet morgen van de Mille Miglia.
3: Ja, ga ik zeggen.
0: Het is sowieso mooi. Ja,
2: mag ik mee?
0: Wij zijn door een kleine hoofd.
3: Ik kan mee. De vliegtuig is nog niet vol. Dus, en ik vlieg om 8 uur morgen. Dat is 8 uur op Schiphol.
0: Oh, okay. Dus
3: KLM
0: vliegen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Je moet tot 1 uur werken.
3: Oh ja, nee, maar ik ook. Hè. Dus ik blijf hier ook tot 1 uur. Dus,
0: jullie gaan samen worden.
2: Ja, we gaan samen. Ja, hoor. Dat komt helemaal goed.
0: Dankjewel. We gaan dus bij Sven Versteeg.
3: Dankjewel. Fijne avond allemaal.
2: Hoi.

voorstellen, kan ik mij zo voorstellen, dat het volgende liedje best wel een omschakeling is met het vorige liedje. En om je daar gewoon rustig op voor te bereiden, geef ik jullie even 5 seconden. Maar dan moet het wel gaan gebeuren. Ik bedoel, dit was gezellig, dit was leuk. Maar nu moet het dak er echt even afgaan. Daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1.

is van... Ja, lieve mensen, ik heb een beetje slecht nieuws. Ik mag nog maar één liedje doen en we gaan helaas geen Blikkendag meer doen. Het is een beetje raar om het twee keer te gaan zingen tijdens één optreden. Dus we gaan terug naar de basis en het is en blijft Hazes. En die doen we samen, hè? Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, als je dat wil. Zeg maar niets meer. Laat me gaan, wees nu maar stil.

0: Dames en heren, live.
1: Ja, live vanaf Jordaan in de polder, hier op de Meent. En wat leuk dat je aan de andere kant zit te luisteren en meegeniet van dit feest. Want René, is het een feest of niet hier?
2: Volgens mij wel. Ik ga zo eens even een blik, letterlijk een blik over die schutting heen werpen.
1: Een blik werpen inderdaad, ja. Nee, dit was Sven Verstegen en dat is meer echt, ja, het is eigenlijk een beetje meer voor de jeugd, hè. Maar
2: ja, het, er staat ook veel jeugd, toch?
1: Er staat heel veel jeugd tussen, maar het grappige is dat het eigenlijk niet uitmaakt wat hij zingt. Iedereen doet nu mee. De stemming zit er zo goed in dat ik denk, slaap kindje, slaap zelfs mee. Gaat nu.
2: Dat zou best kunnen. Ik zou hem inzetten als ik jou was.
1: Ja, nee, het is niet aan mij inderdaad om dat in te zetten. Ik ben geen zanger wat dat betreft. Maar goed, ja, dat betekent dat we nu langzaamaan... Danny Braaf staat op het podium. En als het goed is, gaan we nu richting Monique Smit, denk ik, als okay, ik het zo zie.
2: Heb je er al gezien, weet of niet?
1: Ik heb het nog niet gezien.
3: Ik heb het ook nog niet gezien.
1: Ze zal er ongetwijfeld zijn, want anders dan zal dat toch niet...
2: Ja, anders moet je toch slaapkindje slapen.
1: Dan ga ik toch slaapkindje slapen. Ik doe het gewoon, joh, maakt mij het uit. Ik ben er nu toch. Maar let op, hè, komt hier.
2: Ja. Nou, ze is er toch.
3: Ze is er toch. We hebben er nog niet gezien.
2: Dat hoeft ook niet.

Ja, dit is dan weer op zijn Nederlands, hè? Ik heb gehoord de 9e editie in 9 van de 10 keer. Hebben jullie het nog getroffen met het weer? En vandaag echt een Hollands weertje. Er is niks aan te doen. We gaan gewoon lekker door. Zolang we niet koud worden, hè? Zolang we een beetje in beweging blijven, moet het toch wel gaan lukken voor vanavond. Dus ik wil jullie vragen om even van links naar rechts te gaan. En van rechts naar links. Ja, hou dat vol, hè?

Ja, je wilt daar staan. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, het liefst heb ik jullie allemaal maar hier op het podium. Maar gaat helaas niet, hè? Is het nou. Daarover gesproken. Ik kan misschien één iemand blij maken vanavond. Ik heb straks iemand nodig. Die het aandurft. Om samen met mij hier op het podium een liedje te zingen. Ja, wie gaat het worden dan, hè? Hoe harder het gaat regenen, hoe meer mensen die handen in de lucht gaan steken. Dat snap ik ook nog wel. Want ja, jongens, ondanks het weer. Dit is toch wel heel ernstig. Gaan we er één zomeravond van maken met jullie allemaal. We gaan...

0: of haat je mij? Ja, en dat was natuurlijk een andere duet. Maar hij komt er nog aan, een zomeravond met jullie allemaal. Maar dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Ja, hoe is het eigenlijk met jullie zangtalent? Even eerlijk, wie geeft zichzelf een voldoende? Wie geeft zichzelf een voldoende? Dat zijn er niet heel veel. Een ruim voldoende dan zelfs. Niet zo bescheiden, hè? Niet zo bescheiden. Ja? Nou, ik wil het wel even een beetje horen. En misschien komt er iemand daar helemaal bovenaan. Kijk, zo kun je ook gekleed gaan als jij helemaal nat bent. Vind ik helemaal niet erg. Nee, ja, dat kan dus ook.
1: Zo is het.
0: Nou, weet je wat? Ik pak mijn gitaar er eventjes bij. En dan gaan we jullie zangtalent gewoon eventjes testen vanavond. Let op, komt-ie. Past wel mooi bij het weer vandaag.

0: geweldig. Wat een die-out, jullie. Alle respect, wauw. Hey, lieve mensen, proost allemaal. Zo. Wie van jullie is er morgen ook weer hier? Oh, lekker man. Gaan jullie vandaag dan ook inhouden of is dat... Nee, toch? Nee? Oh, gelukkig maar. Gelukkig maar. Ja, het is tijd voor de rek- en strekoefeningen. Daar gaan we. Ja, dat is niet echt natuurlijk. Nee, stomme rollen. Het is zover, jongens. Het is zover. Ik ga iemand uitkiezen. Ik ga iemand verlossen, ook van die regen daar. Is er iemand? En niet alleen om de regen, hè. Maar is er iemand die het aandurft om met mij samen een liedje te zingen? Kijk, ik zou het wel fijn vinden als je de tekst een klein beetje mee kan zingen, hè. Kijk, je staat hier straks. En als je dan niet weet wat je moet zingen, dat is ook een beetje lullig, hè. En dan gaan we er gewoon een heerlijke zomeravond van maken. Wie, oh wie, durft het aan? Oh, nog een bril. Om het extra zomers te maken, zeg maar. Wie, even kijken, hoor.
1: En nog steeds live bij Jordaan in de Polder, waar inmiddels ja, Monique Smit staat op het podium. Maar het regent werkelijk niet normaal hard.
2: En, het valt best mee.
1: Daar komt dus, nee, het valt niet heel erg mee. Het valt echt heel veel regen tegelijk. Ja,
3: het valt.
1: Het is heel veel. En ja. De angst heb je dan als organisatie dat je denkt, nou, zouden die mensen wel blijven? Iedereen blijft staan. Ja, maar, de poncho aan.
3: Ik denk dat er ook geen poncho meer te krijgen is.
1: Nee, ik denk het ook niet. Maar je ziet wel dat iedereen doet gewoon mee. En dat is wel gaaf. Hè? Dat zo'n feest dan zo zich ontwikkelt. En je zag Monique ook een beetje vertwijfeld kijken. Wat gaan de mensen doen? Blijven ze of niet? En ze keek en ze moest lachen. Want iedereen bleef gewoon staan.
3: Ja, ze bleef gewoon
1: staan. En nu besluit ze om met iemand te
2: gaan zingen. En dan komt een nieuwe doos met poncho's aan.
3: Ja, en dan moet je opletten welke jas die meneer dan heeft.
1: Ja, echt?
3: Ja, echt? Ja.
1: Maken we een klein beetje reclame.
3: Kijk.
1: Hé, meneer Fokker, die staat je goed, die jas. Die staat je maak even een foto met die jas aan, alsjeblieft.
2: Even op de foto.
1: Hier komt de organisatie binnenlopen en die heeft even een jas geleend van Radio Lelystad. En ja, daarmee maakt hij even goede reclame. En hij kon poncho's brengen, zie ik. Dus dat is hartstikke goed. Hier bij Radio Lelystad. En wat leuk, hè? Monique Smit gaat één zomeravond zingen en ze kiest daarvoor iemand uit het publiek. En ik geloof dat
3: je had geen ambities?
1: Jawel, maar er waren denk ik nog 4000 mensen die ook ambities hadden. Dus er gaat nu iemand heel enthousiast meedoen. Met een hele mooie poncho. Oh, dankjewel. We krijgen hier poncho aangeboden, zodat wij in de regen ook gewoon verder ons werk kunnen doen. Dus dat komt helemaal goed. We gaan er ook gewoon in staan. Maakt ons het allemaal uit. Het is één groot feest. Volgens mij heeft ze inmiddels iemand gevonden die met haar wil zingen. Want die zomeravond die komt er nu aan.
3: Jij zegt het.
1: Komt hier, let op.
2: Ik ga naar huis.
3: Monique, zet hem in.
0: Hey Daniel, ik ga naar huis. Dit gaat lekker, man. Het wordt

0: Het is hoor. Geef me snel wat ik wil.
1: Daniel applaus voor jullie zelf. Hey!
2: Ja, dan staan we dan nog steeds in de iets wat felle regen. Het is heel gek, want er valt enorm veel regen op dit moment uit de lucht. Nou, maar het ziet er wel licht uit.
1: We gaan onze naam omdopen.
2: Wat dan?
1: U luistert naar Poncho FM.
2: Poncho FM, ja. Zojuist zijn hier allemaal poncho's uitgedeeld. En die hebben we inmiddels allemaal aangetrokken. Behalve Jeroen Kleijheeg. Die heeft namelijk zijn regenjas van Radio Leestad aan.
1: Gewoon stug door blijven lopen.
2: En die is hij echt aan het testen.
1: Inmiddels, zijn broekspijpen.
2: Zij is dat. Hij heeft fans inmiddels. Staan er bij de hekken te kijken naar hoe
3: hij
2: dit doet.
3: Maar hij heeft wel goede schoenen aan. Dus hij krijgt geen natte voeten.
2: Ja, precies. Ja, precies.
3: Maar het gaat wel heel hard nu, Martijn.
2: Toch gezellig hier in Leestad. Ja,
1: maar een klein half uurtje en dan is de regen ook weer voorbij en dan blijft het droog.
2: Ja, nou dat is sowieso wel lekker, dat het dan wel weer droog is. Dus dat is sowieso goed.
1: Waar weet ik niet, maar het blijft droog.
3: en ondertussen maakt Monique er nog steeds een groot feest van. Hè?
2: Mensen gaan niet weg, hè? Even dat gezegd hebben.
3: Nee, precies. En dus de mensen blijven allemaal staan.
2: Ze blijven hier gewoon lekker staan. Ja. En, het mooie is dat je nu thuis zit te luisteren en denkt, ik zit thuis. Droog. Ja,
1: droog.
2: Droog. En ik krijg gewoon de hele show mee.
1: Ja.
2: We hadden zojuist Daniel het podium op en die mocht even een moppie meezingen. Nou, ik kan u wel vertellen, dat publiek ging hartstikke mee.
3: Sander. En, Daniel.
2: Dat publiek ging hartstikke mee. En Daniel. En ja, hij maakte er echt een feestje van. Inmiddels hebben wij ook hier fans. En mensen ontdekt dat wij hier staan. En zijn ze tussen de hekken door naar ons aan het schreeuwen van alles. Ja. Dat ze mee willen doen.
1: Je kunt toch niet horen.
2: Nee, precies.
1: Van niet horen.
2: Nee, maakt helemaal niet uit. Goed, zullen we nog even terug naar Monique Smit? Wat is er nog?
4: Jongens, we gaan hem gewoon doen. Het is Blijfje. Vanavond! Jullie mogen beginnen. Ik val in. 1, 2 en 3.

0: Dankjewel! Dankjewel, veel plezier nog!
1: Dames en heren, laat je nog één keer horen voor niemand minder dan mevrouw Monique Smit. Fantastisch, fantastisch. Jongens, er moet maar één ding van het hart. Dat meen ik echt. Ongelooflijk, wat een ongelooflijk klote weer het is. En 99% van de mensen zijn gewoon aanwezig op de meet hier in Lelystad. Laat je horen. Fantastisch. Elk jaar weer, dames en heren, staat hij erbij. Een grote vriend van de show. We hebben elke keer twee DJ's. DJ Mickey Rox. En uiteraard onze grote vriend die hier naast me staat. Dames en heren, laat je horen voor niemand minder dan Mr. DJ Pablo. Woep woep.
2: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik. Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen. Dit is mijn kroeg, kom hier al jarenlang. Check. Met mij wil ik
3: hier nooit
2: naartoe gaan.
3: Regent, maar dat maakt niet uit. Want

Wel, because Danny Braaf is ready. Dames en heren, geef een grandioos applaus. Uw host van vanavond, maar tevens de zanger van het moment, Danny Braaf. Dames en heren, laat je horen voor DJ Pablo. Nee. Laat je horen voor DJ Pablo. Dat is het betere werk. Goedenavond, dames en heren. Wat goed dat jullie er nog zijn, ondanks de regen. Want ik heb goed nieuws. Die poncho's kunnen uit. En niet zomaar. Want, dames en heren, hij is al de hele avond jullie gast hier. Maar hij kan nog veel meer. Zegt de naam Danny Braaf. Zegt jullie dat wat? Nee, dat moet veel harder. Zegt de naam Danny Braaf jullie wat? Zijn jullie klaar voor Danny Braaf?

Ik leef nu weer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven die van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij.

dames en heren, de allergrootste in Nederland. Er is er maar één die de allergrootste kan zijn. Dat is natuurlijk André Hazes. En ik ga samen met jullie zingen. Hij erboven, alles goed? Ze laat het slapen. Ik vroeg haar gisterenavond. Wat dan mij? Misschien ben ik vanavond vroeg of vrij. Ze knikte wel van ja. Maar zij kent mij. Dus sta ik voor je. Oh, ik ben niet blij.

0: Nog steeds live bij Jordaan in de Polder, dames en heren. Hier op het mee bij de meet. Waar het inmiddels droog is. Ja, ik zei het net ook al eventjes op het podium. Maar het is inmiddels droog, dames en heren. Poncho's kunnen weer uit. En we gaan weer verder met het feest vieren. Eigenlijk is het Heidi helemaal niet gestopt, hè, het feest.
1: Nee, dat feest is gewoon doorgegaan. Terwijl iedereen de poncho aan had en het knijterhard regen op gegeven.
0: Dan moet Dennis misschien even uitleg geven. Dennis, hoe kom jij ineens aan duizenden poncho's?
2: Niet normaal, hè?
0: Waar haal je die vandaan?
2: Net gedrukt.
0: Ja.
2: Nee, op en aan geweest, al die vulle zakken gehad. Hartstikke.
0: Gewoon alles?
2: Nee, maar we waren een beetje voorbereid. Dus,
0: oh, oké. Okay. En gewoon gratis uitdelen.
3: Het was echt een wolkbruik, hè?
1: Het was heel
3: was echt een wolkbruik.
2: Oh, wat een heerlijke dag.
0: Dames en heren, live bij ons in de studio. Wolter Kroes!
2: Hartje!
3: Roet, roet, roet, roet de solai.
0: Wolter, hoe is het?
1: Nou ja. Dit is ongeveer de sfeer.
3: Luister, het zonnetje gaat schijnen.
0: Nou, maar het is echt grappig, want jij komt aan met je bus. En de zon komt gewoon letterlijk door, hè?
3: Goed, hè?
0: Hoe doe jij dat?
3: Dat weet ik niet. Ik heb het al heel vaak meegemaakt.
0: Op bestelling?
3: Nee, maar het is wel bijna altijd raak.
0: Dus als we een feestje hebben, moeten we altijd Wolter Kroes erbij hebben.
3: Ik heb wel eens gehad dat ik met BZN stond op te treden en dan goot het van de lucht.
0: Ja.
3: Ik loop het podium op en het in één keer was... Ja, het gebeurt wel eens dat het dan droog wordt.
0: Dat is toch fantastisch dat kan, hè?
3: Lekker, hè?
0: Hey, welkom terug in Lelystad.
3: Kijk, die Dennis, die speelt met een banaan.
0: Ja, wat oude gos. Heb je me daar nog een mooi verhaal over? Want jij kent wat verhalen met
3: Dennis. Ik heb wel pukkelverhalen, maar geen banaanverhalen. Maar die past niet, Den.
0: Oh, komt er een foto van? Oh, ik denk, jij gaat die foto laten zien nu. Van die pukkel, inderdaad.
2: Wolf, vertel jij nog maar een verhaal over pukkel.
3: Die was echt legendarisch.
0: Nou, kom nog even door met dit verhaal.
3: Ik heb nog zo'n grote puist bij iemand op zijn reet gezien.
2: Niet normaal.
3: Maar hij liet hem ook gewoon zien.
0: Echt?
2: Ja, kijk, nu praat hij het goed, want hij denkt, wat zeg ik hier?
3: Echt zo'n steenpuist van een cent.
0: Oeh.
2: Ding, hè?
3: Ja. Hij is er van opgeknapt. Hij is helemaal... Ja, hij ziet er goed weer uit, barbapapa.
0: Hey Wolter, het is inmiddels de negende keer dat jij in Lelystad staat. Maar je weet ook dat dat is de negende editie hier.
3: Ik vind het echt te gek dat ik hier zo vaak bij mag zijn.
0: Maar er is dus geen Jordaan de Polder geweest zonder Wolter Kroes, hè?
3: Leuk, hè?
0: Ja, maar is toch fantastisch?
3: Ja, toch zijn er een paar waar ik al 25 jaar kom. Dat is nog unieker, maar 9 op 9 is de unieke aanval.
0: Ja, precies, maar als hier de 25e keer is, ben je er ook, hoop ik.
3: Ja, dat wil ik echt.
0: Nou, ik was even bang dat jij vanwege dat WK weg zou gaan. Dat je er niet zou zijn.
3: Ik ga er niet naar Amerika toe.
0: Nee.
3: Hou op, man. Moet je kijken wat er bij de grens gebeurt daar. Ik mag niet eens naar binnen, denk ik. Ik mag geen eens naar binnen, denk ik.
2: Dat is ook wel een routeslijn.
3: Dat weet ik niet.
1: Nee, ze zijn wel streng, hè?
3: Heel streng.
1: Ja,
3: heel
1: dat klopt. Streng. Maar jij hebt wel een lied wat daar wel gezongen gaat worden.
0: Dat maakt niet uit waar de gevoetbald wordt.
3: Mooi, hè?
1: Nee, dat blijft...
3: FIFA wordt even goed gedraaid.
1: Ja, precies dat.
3: Dan is Kroes er niet bij.
1: Nee, maar
3: we zijn er niet bij. Het is een drama.
1: Ja, dan komen die jongens heel snel thuis.
3: Ik hoop wel dat Nederland het goed gaat doen. De eerste twee wedstrijden waren
0: Maar eerlijk, nu hebben ze de orgel Joker gestuurd.
3: Die heeft haar arm gebroken. Die kan geen orgel spelen.
0: Nee, maar ze gaat wel.
3: Ja, gaat ze wel.
0: Ja, ze gaat wel, als je gehoord.
3: De kaartjes gehad, dus ze kan... die gaat er wel naartoe, dus snap ik.
0: Maar in haar papieren staat dat ze niet langer dan 6 uur wil vliegen. Dus ik weet niet hoe ze dat gaat doen.
3: Dat gaat ze niet redden.
0: Dat moet je wel heel hard gaan.
3: Nee, dat gaat ze niet redden.
0: Hey, maar het zou niks voor je zijn in Amerika daar even FIFA Holland?
3: Ja, nee, maar ik heb hier zoveel optredens staan.
0: Ja, dat is waar. Je kan er niet tussenuit.
3: En ik wil echt geen mensen. Stel je nou voor dat ik nu dit had af moeten zeggen voor Amerika. Dat had dan wel gebeurd.
0: Nee, dat hadden wij allemaal meegegaan.
3: We hadden gekund,
0: hè. Ja, we hadden allemaal meegegaan met jou.
3: Ja, maar al die mensen niet.
0: Nee, nee, precies. Nee, ik bedoel, al die mensen hadden gewoon met jou meegegaan. We gaan gewoon met 5.500 man in vliegtuig.
3: Gewoon niet zelf.
0: Gewoon de cruise tour.
3: $1000 een kaartje.
1: Dat past niet, jongen. Dat past echt niet.
0: Oh, nee, dat gaat
3: $1000 een kaartje.
0: Ja, het is wel een beetje duur, hè. Dat is een beetje veel geld, inderdaad.
3: Nee, hoor, ik ben blij dat ik in Nederland ben.
0: Hoe oud is FIFA Hollandia nou?
3: 2008 was de eerste.
0: Jee, en nog steeds is het nummer 1 WK.
3: Toevallig, ik was bij Eddie Keur vanmiddag bij de radio.
0: Ja, leuk.
3: En er is dus een poll voor oranje platen. En er staat FIFA en we houden van oranje staan op 1 en 2.
0: 1 en 2, hè?
1: Geweldig.
3: Of ik op 2 of Hazes op 1 of andersom.
0: Ja,
3: dat
0: precies.
3: Zijn de twee platen.
0: Ja, maar dat is toch fantastisch dat je nu nog steeds dat nummer, zeg maar...
3: Ja.
0: En als je hem nog steeds zingt, heb je dan nog steeds dat kippenvel oranje?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja?
3: Natuurlijk. Maar het gaat niet, weet je, het gaat niet over voetbal, hè? Het gaat over we houden van het leven, de liefde en de lust.
0: Ja, maar het is wel helemaal geadopteerd door het voetbal.
1: Volgens mij gaat het vuurwerk af.
3: Omdat dat een verbroederingsplaat is.
0: Ja, dat is wel waar.
3: We zijn er bij. Ja. En dat is prima. Het is niet geweldig, nee, het is prima. Het is echt prima. Hollands.
0: Ja.
3: En Viva Hollandia.
0: Ja, ja, ja, dat is wel waar.
3: En of het nou bij Max Verstappen is, bij tennis is, bij voetbal is, of waar dan ook, als Nederland presteert, wordt Viva gedraaid.
0: Wordt Viva gedraaid, ja, dat is inderdaad waar. Maar wacht even, zien we jou dan terug op Zandvoort dit jaar? Zou dat leuk zijn?
3: Ga ik weer heen.
0: Leuk?
3: Ja, zeker.
0: Kijk, hartstikke. Dat is op zich gezellig. Dennis is inmiddels weer terug.
3: Hey Dennis, zijn ze niet te vroeg met dat vuurwerk?
0: Ja, dat vuurwerk gaat jou snel af.
3: Het is nog licht.
2: Oh, dat maakt het niet uit, man.
3: Even kijken hoor.
0: Maar ja, je hebt niet een hele lange kabel, hoor.
2: Het is klaar.
3: Oh, het is klaar. Hallo, Valt mee.
0: Het is klaar.
3: Ik wil zeggen, je bent er goed vanaf gekomen.
2: Hey, ik ga het lichtstiks aandelen, dan wordt het wat gezelliger zo, ja?
3: Ja, leuk.
2: Kom goed. Oh,
0: nee, komt helemaal goed, Maar zometeen het podium op, in het droog. Zeg maar, je hebt nog een kwartiertje, dan mag je erop.
3: Ja.
0: En er zit Viva Hollandia er weer tussen vandaag?
3: Ja, eindig ik altijd nog.
0: Sowieso, hè.
3: Ik begin met de hele nacht, ik eindig met Viva. Goed, dus Solai zit erbij. Er zit allemaal nieuw repertoire ook weer tussen.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Maar hoe ingewikkeld is dat? Want jouw repertoire, ik weet, jij hebt een keer tegen mij gezegd, ik heb meer dan 400 nummers.
3: Elk jaar komen we met nieuw repertoire erbij.
0: Maar hoe doe je de vier seizoenen, hoe doe je dat allemaal? Want je kan ze niet allemaal spelen.
3: Kan niet allemaal. Je hebt een half uur. Dus soms moeten er even een paar liedjes sneuvelen wat dan weer. Maar de prooi moet je gewoon.
0: Ja, die moet erin.
3: Die moet erin. Ja, maar als kijk onwijs ruzie met Dennis.
0: Ja, maar
3: je weet hoe groot hij is, die man. Die stopt mij zo in één keer, bam, naar Amsterdam toe.
0: Zit je dan onderweg dat je denkt, oh, ik ga nu lezen, of kijk je wel? Hoe gaat zoiets?
3: Ik kijk. Pas het aan op het publiek.
0: Dus als iedereen zo meteen Viva Hollandia, dan ga je die, zeg maar, zo gaat
3: dat. Dat is de laatste plaat van de set, dus
0: ja, precies, die zit er sowieso in, hè?
3: Maar er moet een nieuwe single in zitten, dus Route Soleil zit erin.
0: Ja.
3: Ik bel je straks op, die van de vorige single doe ik ook nog even tussendoor. En voor de rest gaan we de hits doen.
0: En hoe doe jij van al die nummers die teksten onthouden? Want het is bijna niet
3: zodra
0: toe,
3: ik de muziek hoor, dan weet ik weer wat.
0: Ja, echt? Dus nu zou je niet kunnen opschrijven, maar
3: ik heb geen autocue nog nodig.
0: Nee.
3: Maar van die, wat heb ik opgenomen? 140 liedjes, geloof ik, heb ik in totaal. Daar kan ik niet alle teksten van meer. Daar weet ik niet alles van.
0: Nee.
3: Het zijn wel vaak de liedjes die je live op het podium gedaan hebt.
0: Ja.
3: Kijk, als jij zegt nu wat een heerlijke dag, zing ik wat een heerlijke dag.
0: Ja, precies. Ja.
3: Geen seconde zonder jou uit 1995. Die zing ik zo, die kan ik ook zo zingen. Maar er zijn ook liedjes, albumstukken, wat geen singles zijn geweest.
0: Ja.
3: Die zing je niet vaak.
0: Dat dus
3: dan
0: niet.
3: Moet ik wel eventjes.
0: Ja, dan.
3: Als ik een theatertour bijvoorbeeld doe, dan komen de liedjes in die ik normaal niet zing. Ja, dan moet ik wel even repeteren.
0: Zit dat er ook weer in binnenkort, een theatertour?
3: Ja, ik vind dat wel weer leuk om te doen.
0: Ja? Kom je dan wel ook naar Lelystad?
3: Ja, natuurlijk. Naar de Meent is dat toch?
0: Nee, Agora.
3: Oh ja,
0: kom je dan? Agora,
3: ja,
0: kom je dan?
3: Ja, dat ben ik wel eens geweest.
0: Oh ja.
3: Maar als we theater gaan doen, dan doe ik dat zeker.
0: Ja, maar dan willen wij allemaal daar langskomen.
3: Ja.
0: Wij
3: hebben
0: toch, Bottenhoes is toch ook een beetje Lelystad
3: geworden? Ik zou dat zeker ook wel eigenlijk wel een keer leuk vinden. Of bijvoorbeeld weer een Carré. Weet je, ik zit 40 jaar in het vak volgen.
0: Ja.
3: Ja, dan is Carré eigenlijk ook wel weer te gek.
0: Ja, dat is moeilijk kiezen. En dat weet je wat het allerleukste is?
1: Dat is gewoon te klein. Je moet naar de Arena of naar de Ahoy.
3: Ahoy heb ik natuurlijk ook 4 keer gedaan, hè?
0: Ziggo
3: is wel leuk.
0: Ziggo is ook qua geluid
1: mooi,
0: echt.
1: Is ook wel goed.
0: Is wel gaaf, hè?
3: Is wel heel gaaf. Nou, ik moet er allemaal nog over nadenken.
0: Ja, deze heel goed nog over nadenken. En het leuke is, je maakt niet uit, jij kan het kiezen. Uiteindelijk, jouw fans komen hier sowieso achterna, toch?
3: Ja, maar het is wel een andere tijd als vroeger, hè?
0: Hoezo dan?
3: Kaartjes zijn natuurlijk een stuk duurder geworden. Mensen hebben het best allemaal wel lastig op het moment. Het is niet meer vanzelfsprekend, hè? Dat je in één keer. Kijk, Carré deden we in 3 minuten uitverkopen. Dat is wel te doen.
0: Dat is wel te doen, zegt hij.
3: Ga je echt al moeten trekken, hoor.
0: Want hoeveel gaan er in Carré?
3: 2200 man of zo, 2300 man.
0: Ja, en even voor de
3: Ziggo is 14.000.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Precies,
0: ja. Iets meer.
1: Een beetje
0: verschil, inderdaad. Ja. Nou, maakt niet uit.
3: Maar
0: ik denk,
3: we gaan door. We zijn
0: precies. En ook al zijn er 10 die er staan, hè. Dat is nog steeds feest met jou.
3: Dat gaan we niet doen, maar dan ga ik failliet.
0: Of een hele duur.
3: Ik kan je één ding vertellen. Het beste moet nog komen. We zijn nog lang niet klaar. 100% niet.
0: Nee. Zo is het wel.
3: Het gaafs aan, hoor.
0: Zo is het. Oh, nou, we zijn heel erg benieuwd. Want we houden het wel in de smies, hè. Wat je allemaal doet. Want
3: met 2 goede platen die nog alweer 2 steengoede singles klaar.
0: Ja? Wanneer komen ze uit?
3: Ja, in augustus komt de volgende plaat alweer uit. Dus we moeten
1: en dan kan je niet alvast...
3: Nee, die hebben we nog niet. Nee. En misschien wel een duet. Kan ook nog wel eens.
0: Oh, met een dame?
3: Met een dame, ja.
0: Oh.
3: Ja.
0: Hoe heet ze?
3: Ga ik niet vertellen.
1: Bijna. Wat jammer, we dachten een scoopje.
0: Het is live radio, hè?
3: Eerst moet die plaat nog opgenomen
0: worden. Oh, die moeten, ja.
3: Weet je van wie ik wel een heel groot fan ben? Van Jorieke Versterken.
0: Ja, dat snap
3: die
0: ik
3: wel. Die vind ik super leuk.
0: Ja, ja.
3: Ik hou van hele vette boeren.
0: Ja, precies, ja.
3: Dat vind ik zo'n goede plaat.
0: Ja, ja.
3: Dat
0: ja.
3: zou bijvoorbeeld wel eens iemand kunnen zijn.
0: Oké, okay, Jorieke ooit... hebben we dan, maar wie zou nog meer bijvoorbeeld...
3: Er zijn er nog veel meer.
0: We hadden net Monique Smit hier.
3: Monique is ook leuk.
1: Ja, maar die zingt ook gewoon als een nachtegaal, hè?
3: Dat was 10 jaar geleden wel anders, hè? Ja. Dat meisje heeft haar eigen zo verschrikkelijk goed ontwikkeld en is een steengoede zangeres.
0: Knap, hè? Ja. Want zij is ook een tijdje even weg geweest, maar ze komt gewoon weer terug. En dat is nog...
3: Zij is gewoon echt heel goed. En vooral met die kidshows, hè?
1: Dat doet ze heel goed, ja.
0: Ja, ja precies.
1: Er wordt iemand gebeld.
0: Iemand wordt gebeld.
3: Ik geloof dat dat kind 30 optredens per maand doet.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja, want nu ook, ze kon niet eens hier de studio inkomen, want ze moest gelijk door, want ze moesten ergens naar het
1: Waalwijk moesten.
3: Ja, verschrikkelijk veel goed.
0: Ja.
3: Maar dat deden wij ook, hè. In 2008, 2009 en 10 deden we de 400 per jaar, hè.
0: 400?
1: Ja, 400
3: per jaar.
0: Ja. En dat is voornamelijk in het weekend?
3: Alleen vol in de weekend. Dan ging je gewoon 7, 8 keer in een weekend.
0: Hè. Wauw.
3: Wij hebben in het jaar, dat is echt niet overdreven, in het jaar van FIFA 2008, deden wij in 1 maand met Patrick, mijn geluidswoon. Toen deden we 64 optredens in een maand. In 1 maand.
1: Jongens, dat is toch te gek.
3: Dat is bizar.
0: Bizar. Hey, wij krijgen hier een seintje dat jij langzaamaan je moet gaan klaarmaken.
3: Je moet je
0: gaan voorbereiden.
3: Ik moet naar Route Soleil toe.
0: Ja, we gaan ervan genieten.
1: Super, heel
0: onwijs bedankt.
3: Hoi.
0: En we genieten ervan, hè, als je
3: ik
0: er bent.
3: Ik van jullie. Dankjewel.
1: Okay.

Jongens, jullie zijn geweldig. Ik mag nog één liedje doen. En daarna ga ik een ongelooflijk grote vlieg van me aankondigen. Het vlieg.

Lelystad, laat je nog één keer horen. Goed, lieve vrienden. De volgende artiest, en ik weet het zeker, hij stond er net. Kom je aanrijden. En er kwam echt 180 mm regen naar beneden. Hij bleef even in zijn auto zitten. Maar elk jaar weer staat deze man bij Jordaan in de polder. En het moet ook. Want als er enig grootheid is in Nederland, dan is deze man het wel. Talloze hits. En elke keer is er weer bij. En ik ben ongelooflijk trots dat hij vanavond voor jullie mag optreden. Dames en heren, mag ik een onwijs, maar echt een onwijs groot applaus voor een persoonlijke grote vriend van mij. Maar zeker een vriend van Jordaan in de polder. Niemand minder dan meneer Wolter Kroes.

Jongens, dames, heren, wat heb ik een respect voor jullie. Wacht even, ik moet wel een slokje nemen. Want anders telt hij niet. Ik heb een paar beelden gezien hoe het hier geregend heeft vanavond. En jullie staan gewoon allemaal nog hier op dat veld. Ja, ik kan maar één ding zeggen.

Hey, hoor eens, hoor eens. Na een dag van werken stappen we samen in bad. Even nog de vraag van hoe heb jij het onder de sterrenhemel gehad? Wie is er hier vanavond de allergrootste prooi van Lelystad? Haal elkaar eens vast. Kruip eens in mekaars armen. Na een dag van werken stappen wij samen in bad. Even nog de vraag van hoe heb jij het vandaag gehad? Dan een lange stilte als we flirten met elkaar. Tot de spanning stijgt naar jouw ondeugende gebaar. Hey, hoor eens. Langzaam glijdt mijn hand af en beland zo op je kop.

Hebben jullie wel eens gehoord van het liedje? Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Die ga ik dus niet zingen. Sorry, ik ga het niet doen, want die is van John West. Maar John West en ik hebben 2 jaar geleden een nummer 1 hit gehad. Kom maar op, Petje.

doen alle glazen in de lucht. De mensen van het licht. Laat eens die hele hut in de verlichting zien. Ik wil alles zien. Alle mensen achterin ook. Ik proost op Lelystad. En ik proost op de liefde. Maar vooral op jullie.

Wij moeten echt, en ik mag het nooit zeggen, we moeten, maar we gaan het wel doen. Ik wil een aardbeving hier in Lelystad. En ik wil een aardbeving zo hard dat ze het in Amsterdam kunnen voelen. Doe eens je linkerhand in de lucht. Link.

0: En dan is het tijd, jongens, dames en heren. Wolter Kroes die gaat hier het podium af. En voor ons is het een mooi moment om even te gaan naar nieuws, weer en verkeer. Want ook dat hebben we hier bij Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid, en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Ja, een hele goede avond allemaal. Wij zijn natuurlijk live bij Jordaan in de Polder op de Meent. En het is hier echt een superleuk feestje.
0: Het is hartstikke goed. Wolter Kroes net van het podium af. En inmiddels hebben we op het podium nu...
4: Robert van Hemert.
0: Jazeker, die betreedt nu het podium. Dus er is genoeg nog om te feesten. We gaan snel terug naar de muziek. Want Robert van Hemert is voor het eerst in Lelystad.

eitje. Lekker man. Wie hebben er allemaal een natte onderbroek? En wie kan het helemaal niet schelen? Zo is het, laat het toch los. Laat het gaan. Lieve mensen, hier staan de sponsoren. Die hebben geregeld dat ik vanavond hier op de bühne kan staan. Mag ik een onwijs applausje voor die dappere mensen die dat geregeld hebben? Ja, ja, ja, ja, ja. Plop, ploppen en ploppen, zo daar.

0: Jullie zijn te gek, man. Nu al. Jeetje, Mina.
1: Radio Lelystad, live vanaf Jordaan in de polder.
0: Niet normaal. Ik ben met jullie. Ja, deze dingen zijn wel echt te gek, hoor. Heeft iedereen zo een? Luister dan. Heette er meiden Lisa toevallig? Hebben we Lisa's aanwezig? Voor alle Lisa's of Mona Lisa's gaan wij een klein ritje maken naar Parijs.

0: Jeetje, jongens. Wat leggen jullie die lat hoog? Ik neem een slok water. Hey, mag ik jullie wat vragen? Wie volgt mij een klein beetje op Instagram of TikTok? Het zijn er wel een hoop.
1: Live vanaf Jordaan in de Polder.
0: Dat is echt niet overtuigd, hè? Dat betekent dat er nog heel veel ruimte is. Ik heb wel vandaag te horen gekregen dat hij in de top 40 is gekomen. Jongens, binnen een week is lijp, hoor. Is heel gek. Heel erg bedankt voor al het streamen. Voor alle zandloopstertjes hier vanavond. Ik hou van jullie. En we gaan een klein beetje bewegen. Het is beweegmuziek. Komt-ie aan.

Zandloopstertjes van mij. Weet je hoe fucking spannend dit is? Ik vond dit wel heel eng, man. Het is voor het eerst dat ik voor zoveel mensen het liedje zing. Het is wel... En daar ben ik altijd heel zenuwachtig voor. Wat eigenlijk niet nodig is, maar ik ben het toch. Lieve jongens en meiden. Mag ik jullie vragen, wie is hier met zijn allerbeste vriend of vriendin aanwezig? Dat zijn een hele hoop. Dat was dus ook zeg maar het idee dat ik met André Hazen zat om de studio in te duiken om een liedje over vriendschap te maken. Heb je nou ook zo'n vriend of vriendin wat je denkt van jeetje man, wij schelen eigenlijk zo vaak van verschil, maar toch ben jij het beste vriendje wat ik wil. Ik ga nou gewoon rijmen. Jongens, ik lul te veel. Samen uit, samen thuis. Hou je beste vriend of vriendin even vast.

Samen uit, samen thuis, jongens. Hey. Geld maakt niet gelukkig. Iedereen die een hartje naar me steekt, ik hou ook van jullie, oprecht. Hey!

Jeetje, jongens. Gezellig hoor hier, hoor. Lieve mensen, op het moment, hè, dat dit liedje echt van mij een hit is, dat doe ik hem eigenlijk altijd twee keer. En ik weet zeker, jullie vinden dit niet vervelend. Plop, ploppen de plop, pas op, daar vliegen mijn champagne top, slok.

0: Het is toch mooi dit toch? Lieve mensen, ik ga nog één liedje doen, maar voordat ik die ga instarten. Die hebben
1: we... Live vanaf Jordaan in de polder.
0: Tuurlijk, dat is even een beetje de boel opwakkeren voor mijn vrienden. Hey, voordat we het liedje gaan instarten... wil ik jullie heel erg bedanken voor vanavond. Jullie energie was gigantisch. En geloof me... dat jullie in de regen zijn blijven staan. Iedereen backstage heeft het erover. Dat ze heel blij zijn dat jullie gewoon hier zijn. Ondanks dat het heeft geonweerd besloten. Het is bizar, jongens. Dankjewel. Jullie maken het feestje echt compleet. Wat willen we? Willen we een ander liedje? Of willen we nog één keer Zandloopster? Zandloopster. Voor de meiden. Ja, toch? Oké, fuck it.

Oh mijn god. Ik mag niet weg, hoor ik. Jongens. Wie doet dit? Ik hoor mijn naam gewoon. Oh, is het Joden? Wat, ik hoor Robert of Joden? Ik weet het niet. Lieve mensen, maakt ook niet uit. Wie moeten er maandag weer werken? Wie hebben er zin in? Jongens, het lijkt wel een gevangenis.

0: Hou jij eens even op, zeg. Hey, kom even mee, kom even mee. Niet te geloven. Dames en heren, is dit een grote of is dit een grote?
1: Mijn god.
0: Laat je nog één keer horen, dames en heren. Robert van Hemert.
1: Yes, sir, dankjewel.
0: Goed, lieve vrienden. We hebben nog een klein stukje te gaan, want we hebben vanavond nog een...
2: Zijn we nog steeds live hier bij Jordaan in de Polder, dames en heren. Vanaf de Meent, waar het inmiddels hartstikke droog is. Het danst wel een beetje na, want ja, dat vocht dat stijgt ook allemaal weer op. En ja, dat betekent dat we één grote mismachine inmiddels hier hebben. Maar wel supergezellig. En Robert van Hemert die speelde even de sterren van de hemel, kan ik wel zeggen. Toch, Heidi?
3: Absoluut. Echt, dat volk wat hier op de Meent staat, dat was niet stil staand te krijgen.
2: Nee, ze hebben ook van die lichtstaven uitgedeeld, hè?
3: Ja, mooi, hè?
2: Ja, geeft een heel mooi effect als ze daar allemaal mee zwaaien.
3: En ik vind die Robert van Hemert is echt gewoon een supernieuwe volkszanger. Ik bedoel,
2: ja,
3: die kan
2: mooi,
3: al 50 jaar mee.
2: We gaan hem langzaamaan hier naar de studio toe halen. Tenminste, daar is Jeroen heel druk mee om naar hier te krijgen. En dat we even met hem kunnen kletsen en even kunnen bijpraten over hoe het met hem gaat. Want René, we hebben nog een geschiedenis met deze man, hè?
4: Welkom, man.
2: Robert van Hemert.
4: Robert van Hemert, oh ja, ja, ja. Ja, ja, geloof het wel, ja.
2: Maar hoe zit dat dan ook weer?
4: Geen idee.
2: Er was een zeker moment. En er was een plugger. Weet je wel, plugger die stuurde ons iedere week dan informatie over de nummers.
4: Ja.
2: En op een gegeven moment kregen we iets van een ene Robert van Hemert. Zat ook in een SBS-programma. Maar kon nog wel eens ver komen. Weet je wat? Willen jullie alvast muziek van hem hebben? Dus wij, ja prima, maar dan willen we hem ook bellen.
4: Ja.
2: En toen hadden we Robert voor het eerst aan de telefoon.
4: Dat is het verhaal van Leiden, of niet?
2: Ja, precies.
4: Ja, nee, oké, dat verhaal.
2: Vertel door.
4: Ja, nou ja, wij hadden hem aan de telefoon. En hij was heel blij met de support die hij kreeg van ons. En vervolgens hebben wij in onze glazen bol gekeken. En tegen hem gezegd van, dit gaat een hele grote hit worden. Nou, de rest is geschiedenis inmiddels.
2: En het smaakte zoet, zout en zuur.
4: Ja, nou, zuur niet. Het smaakte heel zoet.
2: Ja, hartstikke leuk, joh. Ja. En terwijl zijn banner er vandoor gaat, zie ik, maar dat maakt niet uit. Inmiddels is het een hartstikke grote artiest. En superleuk dat hij hier...
4: Zou hij het nog weten?
2: Oh, we moeten even vertellen dat DJ Pablo op dit moment op het podium staat. En zometeen krijgen wij natuurlijk, dames en heren, Tino Martin hier nog. Dus die zit er ook nog aan te komen. Maar eerst eventjes nog DJ Pablo met zijn Grease Hits.
5: De allergrootste hit van Nederland, dit met heb ik vanavond nog niet gehoord. En nog een klein stukje. Zolang ik geen vol was, hoor ik...

0: komt nu een complimentje voor jullie. Een van mijn aller lieve liedjes.
1: Jordaan in de Polder hoor je het hele weekend hier op Radio Lelystad.

Dankjewel, Mies. Je bent zo goed bezig. Zo, dames en heren. Volgens mij is hij er dit jaar niet bij, maar ik vind wel dat we even een tophit van hem moeten doen.

0: je uiterlijk. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch.
1: Ja, toch?

0: Lelystad, laat je nog één keer horen, DJ Pablo. Goed, lieve vrienden van Jordaan in de Polder 2026. Wat mij betreft zijn we aangekomen bij de klapstunt.
1: Ja, daar zijn we nog steeds. Jordaan in de Polder hier live vanaf de meeting in Lelystad. En bij ons in de studio inmiddels... Even kijken. Ja, wacht even. Ik ga even kijken welke van jou is. Eén van die touwtjes. Jongens, jullie weten vast
2: Eén
1: wat.
2: Eén van die touwtjes.
1: In de studio aangekomen Robert van Hemert. Robert, welkom in Lelystad.
2: Ja, gezellig. Dat kan niet hoor.
1: Het is de eerste keer, hè?
2: Ja, en ik zal je vertellen.
1: Nou?
2: Het was een warm bad, moet ik zeggen. Ja, echt waar. Het was echt, ondanks klote weer,
1: ja.
2: Was het echt supergoeie sfeer. Leuke mensen. En ook een leuke artiest, denk ik toch.
3: Maar ik denk dat je het ook over jezelf afroept. Je bent, dat zei ik al tegen die dame die met jullie mee is. Je bent zelf ook een open persoon.
2: Ik ben open persoon,
3: ja. Je gunt het publiek dus een leuk optreden. Want
2: tuurlijk.
3: Dat is de manier waarop je zelf al aankomt en de manier hoe je jezelf presenteert.
2: Ja.
3: En we hebben voorbeelden genoeg, maar dat is niet met iedereen zo, hè?
2: Dat is niet bij iedereen zo. Ja, weet je, op het moment dat ik opkom, je moet je zo voorstellen dat je, voordat ik hier kwam, dat je tegen me zei van Robert, we hebben net zo'n bui gehad. En die duurde gewoon 3 kwartier. En die mensen die blijven gewoon staan. Ja, dat zegt natuurlijk wel een hoop. En dan vind ik wel, als je op het podium komt, dat je dan ook uitstraalt. Dat je er...
3: Je energie is goed, weet je.
2: Dat je energie geeft voor de mensen en probeert er alles uit te halen. Dat probeer ik altijd. En de ene keer lukt het net iets beter dan de andere keer. Maar ik kan wel zeggen dat het vanavond hier wel goed is gegaan.
3: Het is heel goed gegaan.
1: Hey, nee, maar ja. Het was een beetje spannend, want je deed je nieuwe hit, hè?
2: Ja, dat vind ik altijd zo spannend. Daar ben ik heel zenuwachtig altijd. Ja, ik heb het natuurlijk opgenomen in de studio.
1: Ja.
2: Maar ik heb er natuurlijk nog niet heel veel gezongen, want hij is pas een weekje uit. Dus dat was wel heel even... Ik vond het wel eng, maar voor mij ging het wel goed, hoor.
3: Ging heel goed.
2: Ja, toch? En de mensen vonden het ook allemaal te gek, dus.
1: Ja, wij vonden het zelfs zo goed.

0: zandloopster gaat zeggen. Meen je niet?
1: Dat denk ik ook. Van harte
0: dat vind ik echt hartstikke leuk, man.
1: Je bent de Flevo-schijf van Radio Leefstad. Dat betekent dat je extra... eens per 3 uur gedraaid wordt bij Radio Leefstad.
0: Dat is er helemaal gek van worden.
1: Zo mooi was die dus.
0: Ja, fantastisch, man. Dank je wel.
1: Je ziet het, hoe het publiek reageert. Fantastisch om te zien. En dat zijn echt de knallers van hits. En die promoten wij graag voor jou.
0: Dank je wel, man. Daar ben ik heel blij mee. Dat waardeer ik enorm.
1: Ja, hè? En nou heb je nu heel veel nieuwe fans gemaakt. Dus dat betekent dat we nu die AFAS heel snel kunnen vullen, of niet?
0: Ja, dan moeten ze snel zijn, want hij is al bijna vol.
2: Heerlijk.
1: Wanneer was het? 23 april
0: 2020. Ja, ik zei 27 net, hè? Daar op podium. Ik denk, 23. Ik haal door de bar, joh.
3: Maakt niet uit, maar we hebben ontzettend van je genoten.
0: Dank je wel.
3: En je geeft een feestje. Blijf dat doen. Ik zei daar straks, jij bent nog hartstikke piep. Jij kan nog 50 jaar mee.
0: Zo lang?
3: Ja, zeker weten. En niet omdat het moet, maar omdat het kan.
0: Omdat het kan, ja.
3: Ja.
1: Hé, maar nu hebben we AFAS, die is bijna uitverkocht. Ja. En dat heb je volgens mij pas 2 weken geleden of zo aangekondigd, toch?
0: Ja, klopt, ja. Maar... Ja, vorige week, geloof ik. Het is pas een week online. Ja. Het was tegelijk met mijn release van Zandloopse.
1: Ja.
0: Dus het is pas 1 week geleden en... de kaartverkoop zit nou iets over 4000 kaarten. Dus dat gaat goed.
1: Wow. En dan stap je dan, is de volgende droom, zeg maar, Ziggo daarnaast? Of?
0: Dat is een goede vraag. Natuurlijk is die droom daar. Alleen, ik denk dat ik nog wel 1 tussenstapje doe dan.
1: En dat is?
0: En dat is 2 keer AFAS.
1: 2 keer.
3: Ah, heel
1: maar
3: goed. Heel
1: dat,
3: goed.
1: Dat kan ook deze keer. Want ze hebben de dag daarna niks over in de planning staan. Zag
0: nee, dat klopt. Ja, we hebben het erover gehad. Maar om het gewoon exclusief te houden. Het is ook een beetje een... de mensen die daar zijn, die zijn er. En dan moeten ze zorgen dat ze gewoon de volgende keer er weer bij kunnen zijn. Zeg maar. Ja. Dus het is ook een beetje een... Ja, je weet wel wat ik bedoel.
1: Ja, precies.
3: Met je exclusief.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar goed, je ziet het. Je hits blijven achter elkaar nu volgen, hè?
0: Niet normaal, hè?
1: Wat, na Zoet Zout Zuur dacht je, gaat dat wel lukken om er nog eentje?
0: Ja, dat was heel eng.
1: En nu gaat het achter elkaar door. Het maakt niet uit wat je uitbrengt. Het wordt allemaal een hit nu.
0: Ja, bijna wel. Ja, het is een beetje gek om te zeggen, maar...
1: Maar het is echt toch
0: alles
1: zo?
0: Alles wat ik de laatste tijd een beetje aanraak. En ook vooral solo-songs, hè. Dus het is niet alleen maar duetten. Ook gewoon de liedjes die ik solo breng, die doen het echt heel goed.
1: Ja, Mona Lisa ging hier ook over het plein, hè?
0: Ja, is niet normaal.
3: Echt?
0: Ja, is niet normaal.
1: Ineens konden we allemaal Frans.
0: Ja iedereen ze voelde even hoeken.
1: Ja, precies. Ineens konden we het allemaal. Ja. Dus hartstikke fantastisch. Nou, hartstikke veel plezier ook bij die AFAS. Het duurt nog wel heel even. Maar goed, we gaan
3: zeg
1: verder.
3: Zeg het nog even wanneer het ook alweer is.
0: Nou ja, jongens, de AFAS volgend jaar 23 april.
3: Heel
0: en dat
3: goed.
0: Wordt een mega avond. Kan ik
3: heel goed.
1: Nou, we gaan er allemaal kaarten voor bestellen. Dankjewel. Leuk. Robert van Hemert.
0: Dankjewel.
4: Alle pleinen in de buurt. Wordt het later dan vervacht het ieder uur.

Ja, dat vond ik van mezelf dan wel erg leuk. Maar, wat de mensen... Is het tot zover allemaal een beetje te doen? Hebben we daar de zin op nu? Hoe is het boven? Ja, kijk, hier is het toch wel echt het meest gezellig. En de mensen... Of niet? Ja, die mensen daarboven. Hallo? Oké. Wat dan ook. Of je nou boven zit, of hier lekker dicht bij mij voor mijn neus. Het gaat over liefde. Jullie zijn mijn liefste.

bij me blijft. De wereld nooit ontdekken gaat zonder mij. Voor altijd. Jongens, ik ga nergens heen. Maar hoe je het openkijkt, je bent gemaakt.

0: Lelystad!
1: Het hele weekend Jordaan in de polder op Radio Lelystad.
0: Wat lekker zeg, ik zou eigenlijk wel gewoon elke week hier willen optreden voor jullie. Zullen we het afspreken gewoon elke week? Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst vrienden worden. Jullie zijn mijn gabbers.

0: Ja, ja. Geloof me, ik ben 42 jaar. Ik ben 42 jaar. En het beste moet nog komen. Geloof me. Weet je? Het volgende liedje. Dat is 13 jaar oud. Dit bleek mijn allereerste grote hit te zijn. En ik weet zeker dat jullie hem allemaal kennen. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la.
1: Radio Lelystad, live vanaf Jordaan in de polder.
0: Zag je daar lopen? Jij was alleen. Ja, trots.

0: mij. Nog steeds live vanaf de Meent is dit Jordaan in de Polder 2026. Waarbij, Jeroen...
1: Wat een feest van een feest. Ik kan bijna niet meer op mijn benen staan. Ik ben tot op mijn onderbroek nat geregend. Net als 5500 mannen, vrouwen en kinderen. De plastic poncho's die kleven hier tegen de wanden aan. Het is een feestje.
0: Was het het waard?
2: Zeker.
0: Okay.
2: Het was absoluut de moeite waard.
0: Kijk, helemaal goed. Hey, dan gaan wij nu langzaamaan van de mensen thuis afscheid nemen. En iedereen bedanken die hier meegewerkt heeft aan deze productie. En als je nou denkt, wauw, dit was leuk. Morgen doen we de dunnetjes over. En
2: niet een
0: herhaling.
1: Ja, en vanaf hoe laat?
0: Morgen vanaf 7 uur is Lekker. Radio Leestad weer live erbij bij Jordaan in de Polder. En dan de zaterdag editie natuurlijk.
1: Oei, dat gaat wat beloven.
2: Dat wordt echt heel gaaf. Met hele mooie artiesten. Dus
0: goeie
2: als je
0: line-up.
2: Geen kaartje hebt... We gaan dan lekker luisteren naar Radio Leestad.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad een hele goeie. Wij willen vanaf hier iedereen bedanken voor het luisteren. En iedereen aan de techniek die meegewerkt heeft, wil ik ook graag bedanken. Super gedaan, jongens. Hartstikke leuk team. Want het is toch wel gaaf dat hier een groep van vrijwilligers staat. Die zorgt dat iedereen in Leestad mee kan luisteren naar dit feest. Dus dat gezegd hebbende wens ik jullie allen een hele fijne avond. En heel graag tot morgen.
1: Trusten.

0: Live vanaf Jordaan in de polder.
1: Oh. Ik dacht dat het heel anders zou gaan, weet je dat?
2: Oeh. Lelystad.
1: Lady.
2: Lelystad.
1: Hoe is daar boven? Hoe is hier beneden? Hoe is daar boven? En beneden? Ik weet het nu, definitief. Het is hier veel leuker. Na alles heb ik dit verdiend.
3: Oké.
1: Eén ding. Haal diep adem. Geef alles. Trek alle lucht in de longen. Zoveel als je kan. En doe werkelijk je best. En geef alles. Nou.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.